0: Een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week is er een ontmoeting tussen de presidenten Trump en Xi. Daar zal het ook gaan over AI. En over ruim een uur wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Planten die nemen CO2 op om te groeien. Wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. Het weer dan nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot lokaal 28 graden in het zuidoosten. 'S Avonds overal bewolkt en kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. Gisteravond was er een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. Eén persoon is opgepakt. Volgens de Iraanse revolutionaire garde is een olietanker in de straat van Hormuz op mijnen gevaren en in brand gevlogen. De VS stelt dat het schip daar niet voer en dat het bij de kust van Oman werd aangevallen door Iran. Dat is ook de laatst bekende locatie van de tanker. Amerika stelt dat de tanker eerder al door een raket en nu door een drone is aangevallen. En Iran claimt dat het volledige controle heeft over de straat van Hormuz, terwijl de VS juist stelt dat de gehele straat mijnvrij is gemaakt. En in Hollywood is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedy-serie Hacks de rol van de oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jonge schrijfster. Hacks kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. Het weer nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. Het wordt 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
3: Je eigen omroep in de buurt.

Van de stilte in het Van Bergen-IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. De OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De ESA heeft succesvol een satelliet gelanceerd vanuit Frans-Guyana. Aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is het een teken van stress. En de missie moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Planten die nemen CO2 op om te groeien. En wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. In Los Angeles is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart die heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedyserie Hex de rol van oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jongere schrijfster. Hex kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. En na het Twents en het Sallands verschijnen de verhalen van Jip en Janneke binnenkort ook in het Urks. Over een maand verschijnt het eerste boek, Voor Altijd Maas. Dat is Urks voor altijd vrienden. En met de vertaling willen de betrokken organisaties regionale talen onder jongeren levend houden. Het weer nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden wordt het. En 's avonds bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten, want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven in de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival, zondag tussen 1 en 2.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was dat nog maar 29%. En nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jette, is het vertrouwen 36%. En veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. In L.A. is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy gewonnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedy-serie Hex, de rol van een oudere komiek die door haar agent wordt gedwongen om samen te werken met een jonge schrijfster. En dit jaar kreeg ziekenhuisdrama-serie The Pitt de meeste nominaties, 25. Net als vorig jaar won hoofdrolspeler Noah Wahl de prijs voor beste acteur in een dramaserie. En zanger Blauwtsoen die heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager en daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers die willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. En de bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Nee, gauw is dat radio. Roots en raakvlakken.

Van Plaswijk tot en met Stolwijkersluis. Altijd en overal. RTV Gouwerstad.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is weer teruggefloten door de rechter. De regering Trump wilde graag strengere regels invoeren voor stemmen per post. Maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter. Trump hoopte de strengere regels in te voeren voor de tussentijdse verkiezingen in november, de midterms. Veel democraten die stemmen namelijk per post. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje tot veel vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het nog maar 29%. Nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jette, is het vertrouwen 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag door het kabinet rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft een satelliet gelanceerd. En aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. En er kan worden gezien hoeveel licht planten geven. En als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag is het dan op veel plaatsen zonnig bij 22 tot lokaal 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kansen op buien. En de dagen daarna wordt het een stuk minder warm en ook een stuk wisselvalliger weer. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het midden en noorden van Nederland rijden weinig tot geen treinen door een grote storing. Zo rijden er geen NS-treinen van en naar Zwolle en ook niet vanuit Amersfoort en Utrecht naar het oosten. Door de storing is ook een onbekend aantal overwegen geraakt, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. ProRail heeft nog geen idee waardoor de storing is ontstaan. Ook is nog onbekend hoe lang het duurt voordat de problemen zijn verholpen. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het onderzoek is nog volop gaande, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
1: Wat we tot nu toe weten is dat de piloot nog contact heeft gehad met de Duitse luchtverkeersleiding om aan te geven dat hij last had van het slechte weer. Vervolgens zien we op radarbeelden dat het vliegtuig snel hoogte verliest en hier in het weiland neerstort.
0: Het vliegtuigje vertrok gisterochtend vanuit Hilversum. Blauwtzoen heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager. Daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. Deze bezoekers waren enthousiast.
2: Ik vond het op sommige momenten nog best wel hard eigenlijk. Ik heb niet veel gemerkt dat het zachter was.
3: Ik vind dit concept fantastisch. Ik hoop dat ze overal die decibellen een flink stuk omlaag gooien.
0: De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op verschillende wegen, zoals op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hoogvliet kun je er 5 minuten bij optellen. Ook 5 minuten oponthoud op de A12 Den Haag richting Utrecht, tussen Reeuwijk en Nieuwerbrug. Dan nog de A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht is je vertraging ook 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!
7: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het. Gouwenstad.
8: Dit programma is eerder op Gouwenstad Radio uitgezonden.

Goedemorgen Gouda, wat fijn dat je weer luistert naar Wie kent Gouda. Het nieuwe seizoen is begonnen en natuurlijk zijn we er ook deze zaterdagochtend weer met het radioprogramma waarin we samen onze mooie stad net een beetje beter leren kennen. Vandaag zitten René Rijm en ik, Orno Kastelein, weer achter de microfoon. En op deze 12 september maken we er samen een gezellige ochtend van met Gouda als stralend middelpunt. Dus of je nu rustig wakker wordt met een kop koffie, druk bent in huis of onderweg naar de markt, geniet van een prachtige nazomerdag. En neem ons mee in je oren, we hebben er zin in. Dit is jouw weekend, dit is jouw weekend Gouda.

0: daar is goud.
1: Goedemorgen René.
2: Goedemorgen Onno.
1: Fijn er weer te zijn. En het nieuwe seizoen is begonnen.
2: Ja, je begon goed met je intro.
1: Ja, goed hè.
2: Zeker.
1: Goed geoefend.
2: Zeker, goed gedaan.
1: Heb je er een beetje zin in?
2: Zeker. Nou ja, natuurlijk tegenover jou zitten is altijd een
1: dat is
2: eer.
1: Leuk, hè?
2: Dat is leuk. Goede stem ook. Als ik zo luister, denk ik, ja, mooie radiostem. Maar dan ook nog ontdekken hoe mooi ons Gouda is. Ja, dat is ja, kerst op de taart zou ik zeggen. Toch?
1: Ja, wat gaan we allemaal beleven vandaag?
2: Nou ja, dat is goed dat je het vraagt. Laten we daar naartoe bewegen. We starten met een live interview door onze eigen Gerrit Schinkel op locatie. Hij staat ergens op of rond of in een bouwkeet. Ergens daar in de buurt bij het stadhuis.
1: Ik stel me zo voor met een gele bouwer allemaal.
2: Ja, we gaan het hem vragen. In verband met de Open Monumentendag. Daarna gaan we ons verdiepen in de schaaksport. Afgelopen week was het Open Kampioenschap van Gouda 2026. We spreken met de organisator. Peter Scheren, wel bekend, over dit Open Kampioenschap, maar ook over schaken, aan zich. En nou, als laatste gaan we in gesprek met Hans Moons en Arjan Bakker van GRTC Excelsior, onze wielrenvereniging.
1: Ja,
2: Gouda heeft natuurlijk een wielertraditie die terug gaat al naar 1932, wist jij dat?
1: Ja, nou, ik had het gelezen op de website.
2: Nou,
1: ja.
2: Leuk. Nou goed, in ieder geval hoog tijd voor een nadere kennismaking. Dus als je mij vraagt gewoon leuks om te ontdekken, heel veel leuks om te ontdekken, kan jij echt een beetje schaken?
1: Is dit een uitdaging?
2: Ik weet niet. Ja,
1: ik kan schaken.
2: We kunnen het vragen aan Peter of hij met jou de uitdaging aan zou willen.
1: Daar begin ik niet aan.
2: Oké. We gaan door met muziek van eigen bodem. We kijken even terug op ons leven en nemen het even zoals het is. Met deze nieuwe plaat van Miss Montreal. Dit is Groot op Gouwe Stad Radio.

0: Nu zijn we allemaal groot.
1: Lekker nummer.
0: Ja, Miss Montreal die verbaast toch altijd wel met haar muziek op de een of andere
1: Zeker,
0: manier.
1: Ja. Hey, dit weekend openen in Gouda maar liefst 55 monumenten hun deuren tijdens de Open Monumentendag. Eigenlijk altijd best mooi weer op Open Monumentendag trouwens. Het thema dit jaar is veerkrachtig erfgoed met een mooie goudse vertaling. Verleden is toekomst. Want hoe zorg je ervoor dat historische gebouwen ook in de toekomst een plek houden in onze stad? Een plek waar dat heel zichtbaar wordt, is natuurlijk ons iconische stadhuis. Ja. Het staat momenteel volop in de stijgers voor een grote restauratie en verduurzaming. Maar juist daarom is er dit weekend een unieke kans om een kijkje achter de schermen te nemen. Wat gebeurt er allemaal achter die bouwen? Het belooft heel druk te worden.
0: Hè? Denk ik ook.
1: Ja. En hoe breng je een monument van ruim 5 eeuwen oud klaar voor de toekomst? Daarvoor gaan we naar onze eigen verslaggever Gerrit Schinkel. Hij staat wel op een heel toepasselijke plek, hebben we ons laten vertellen, bij de bouwketen naast het stadhuis. Gerrit, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, ik ben inmiddels al in het stadhuis.
1: Oh.
2: Ik sta op het bordes. De wethouder Bobeldijk heeft een drukke dag vandaag. Die heeft om even voor 10 heeft hij officieel deze dag hier geopend. En ik loop ook met een gele bouwhelm.
1: dat idee hadden we al. Ja.
2: Ja, we zijn bezig met een rondleiding. Dus ik hoop dat ik even de wethouder zometeen aan de staart kan trekken. En ook de voorzitter van de stichting Open Monumentendag, meneer Alkemade, die is hier aanwezig. Dus ik zal even kijken wat ik zometeen kan doen.
1: Hoe is het, Gerrit, hoe is het om door het stadhuis te lopen, Gerrit?
2: Nou, ik stond net in de burgemeesterskamer. Die is totaal... het is allemaal gestript natuurlijk. Dus er zijn allemaal... Het is één grote bende, wil ik niet zeggen. Maar het is allemaal... Ik ben benieuwd wat het allemaal gaat worden. Want het ziet er wel lekker uit natuurlijk. En was meteen al heel druk hier. Voor 10 er stond er al een hele rij te wachten hier van... Gouwenaars en misschien ook niet-Gouwenaars... Die graag inderdaad dit stadhuis een keertje willen zien. Want het is toch de mogelijkheid natuurlijk om dat hier te doen.
0: Is het een open ruimte, Gerrit? Als ik binnen zou lopen, wat zie ik nu? Neem de luisteraar heel even mee.
2: Nou, het is gewoon... Je krijgen met gidsen hier en die gaan dan gewoon... Langs alle kamers, zou ik maar zeggen, gaan ze even langs en vertellen ze het een en ander wat er allemaal gaat gebeuren. Dus dat is zo'n beetje de moment. Ik zal even kijken of ik...
0: Trek eens iemand aan zijn jasje. We willen graag horen hoe het er gaat.
2: Ja, ik zal even kijken of ik de voorzitter, meneer Van Alkemade, even kan aan zijn jasje kan trekken.
0: Hey, en even tussendoor, voordat je hem te pakken hebt. Wat was de strekking van de presentatie om 10 uur? Want er werd door de wethouder afgetrapt, waar?
2: Wethouder met een speech heeft hij afgetrapt. En nu meneer Alkemade, u bent de voorzitter van de stichting Open Monumentendag. Het is wel 1-0, maar het is mooi weer.
3: Het is geweldig mooi weer. En dat is precies waar ik op gehoopt had. Want als het regent, dan blijven toch veel mensen weg. En de verwachting is nu met dit mooie weer dat vandaag en morgen heel veel mensen zullen komen om onder meer het stadhuis te bekijken.
2: Ja, er stonden hier, ik was hier een pak van 10 ongeveer, er stond er al een hele rij.
3: Ja, klopt. Alleen vandaag is het stadhuis over. Er worden elke keer 130 mensen ingelaten, binnengelaten. En nou ja, waar we nu staan, het is helemaal gestript nu. Maar de komende maanden wordt stap voor stap de ruimte in de oude glorie weer hersteld. En dan wordt het weer een fantastisch mooi multifunctioneel gebouw.
2: Ja. Rondleiding met gidsen, zou ik zeggen, die er vanaf weten.
3: Ja, nee, we worden rondgeleid. En in elke ruimte staat iemand die precies vertelt wat er gebeurd is en wat er nog gaat gebeuren. Er zijn ook hier en daar wat foto's opgehangen van hoe het was en hoe het gaat worden. Dus mensen krijgen dan alvast een beetje beeld van hoe het er dadelijk uit gaat zien als de restauratie voltooid is.
2: Ja, dat gaat nog wel even duren, denk ik, hè?
3: Ja, de vulling is nog een meter vol zijn.
0: De microfoon moet iets meer bij de mond, Gerrit.
3: In najaar weer geopend wordt. En daar zijn we natuurlijk als Stichting Open Monumentendag heel blij mee. Want ja, het is eigenlijk toch het mooiste monument wat we hebben hier in Gouda. En we hebben, al 2 jaar gesloten zijn. Daarom zijn we zo ontzettend blij dat het vandaag toch opengesteld wordt. Want het is, zoals ik al zei, het mooiste monument wat we hebben. Dus wij hopen echt volgend jaar dat ook dat huis weer meedoet tijdens Open Monumentendag.
2: Ja. 55 monumenten in Gouda. Dat is dan de mooiste. Het heeft een druk weekend.
3: Ja, zeker. Nee, we doen dat niet alleen. Ik ben een comité. werken met ongeveer 60 vrijwilligers. Die zaten verspreid over al die monumenten. En die zijn daar als gastheer, gastvrouw in dat monument.

0: vrij oud pand. Dat heeft ook een lange geschiedenis. Dus in die zin zijn er in Gouda veel monumenten. En dat geeft Gouda ook de charme. Hè. Het is een stad om echt gezellig rond te wandelen, gezellig te winkelen. Maar dat wordt vooral bepaald door de monumenten. Het geeft al een bepaalde atmosfeer. En daarin wijkt Gouda af van andere steden. Omdat we gewoon heel veel te bieden hebben aan erfgoed.
1: Ja, want als ik dat nationale thema, dat is dan veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. Maar Gouda gaat nog even een beetje verder. Die zegt veerkrachtig erfgoed, verleden en toekomst.
0: Ja, ja. Dat willen we daarmee zeggen. Dat de monumenten... Maar een monument kan alleen maar behouden blijven als een herbestemming, een nieuwe bestemming krijgt. En je ziet ook dat in Gouda een aantal monumenten, zoals de Garenspinnerij, de Gouden Lichtfabriek, die zouden bijna gesloopt zijn, waren het niet dat er vanuit Gouda zelf, de burgers van Gouda zelf, initiatieven kwamen om die panden te behouden. Dus die herbestemming is heel belangrijk. En wat doet die panden een nieuwe bestemming te geven, blijft zo'n pand behouden voor de toekomst. Maar dat kan eigenlijk alleen, en dat is het tweede deelthema, met ambachten. En beneden is ook een ambachtenmarkt. En we hebben gewoon die ambacht, die vakmensen nodig om die monumenten te kunnen herstellen. En ja, voor de komende 10, 20, 30 jaar weer in goede staat te behouden, zeg maar.
1: Ja. En uw stichting speelt daar een prachtige rol in, hè?
0: Ja, wij zijn ook een soort landelijke club. We denken ook als een lokaal comité mee over thema. En wij proberen mensen, maar ook jongeren, bewust te maken van het belang van monumenten, ook hier in Gouda. Dus we hebben gisteren een klassendag gehad, waarin klassen ook meedraaien, monumenten bezoeken. Er wordt dadelijk ook een game gelanceerd. Er is een wandeltocht voor jongeren, maar ook voor ouderen. Er is een speurtocht, dus er wordt heel veel georganiseerd in en rond de monumenten. Dat is ook hartstikke leuk.
1: Nou, kijk eens aan. Kortom, Gouda leeft nu. Vroeger en in de toekomst ook natuurlijk.
0: Zeker. Nee, dat is echt ons, dat is ook waar we nu zo actief bezig zijn. Ook voor komende generaties die prachtige monumenten gewoon te behouden. En dat kan betekenen dat er sommige monumenten ook een andere functie krijgen. Maar daar is niks mis mee.
1: Er is niks mis mee. Bij Alkemaar bedankt. Ja, veel succes nog. Ik zal u verder niet van de andere... U heeft het natuurlijk al lang gezien, hier eerder natuurlijk. Maar ik hoop dat het heel druk wordt. En morgen gaat het een beetje regenen, maar ach... Ach, wat zal het schelen. Vind ik ook. Bedankt. Ja, succes. Kortom, de sfeer zit er hier goed in. En zoals de voorzitter al zei, tot vanmiddag 4 uur is die hier open. En morgen helaas niet. Maar ja, er zijn natuurlijk nog zoveel andere prachtige monumenten. Dus kortom, voor elk wat wils. Maar ik kan dit in ieder geval wel aanraden. En ik ga nu zelf ook even verder... Op strooptocht wil ik zeggen, maar dat is een beetje overdreven natuurlijk. Ik ga gewoon kijken hoe dat andere gebouw eruit ziet. We gaan naar de volgende etage.
2: Hey, wil jij nog, je mag nog heel eventjes wachten voordat je echt doorgaat. Gerrit, zou ik nog één vraag willen stellen. Stel nou, het is daar zo druk hè, bij het Open Monumentendag, althans bij het stadhuis. Heb je nog een andere monument? Want we noemen heel tijd natuurlijk 55, maar heb je niet een andere die nog zegt van nou, die wil ik ook nog even genoemd hebben om naartoe te gaan?
1: Oeh, ja, er zijn er zoveel natuurlijk. Ik bedoel, er is een prachtig gidsje hier. En als je dat gaat bekijken, dan kom je toch de nodige dingen tegen. En ik woon nu jaren 40 in Gouda, geloof ik. Ik heb lang alle monumenten ook niet gezien. En soms denk ik, oh, is dat een monument? Ja, het zal wel. Ja, er zijn rondleidingen trouwens, niet alleen in het stadhuisje, maar als ik even kijk, de chocoladefabriek in het stadarchief, Catharine Gasthuis, het museum natuurlijk, daar is ook het nodige te doen. Goud asfalt. De oude begraafplaats mag ik wel even noemen daar in Kortakkeren. De Sacramentskerk, Garenspinnerij, de Asgeur, Koningshof, de producent en de ambachtschool. Kortom, dat zijn de plaatsen waar de rondleidingen zitten. En er zijn er ook nog speciaal voor de kids en zo in Artillerie. In het stadhuis is ook een bouwplaats met ambachten. Catharine Gasthuis is een stadsgame met stadsrectieven. Torenbeklimmer kan je bij de Sint-Janskerk op de Orgelzolder. De voormalige muziekschool, die ga je in de kelders kijken. Klein theater Zwaan. Molen het Slot. Kortom, voor ieder wat wil hier vandaag.
2: Gerrit, bedankt voor je bijdrage. En wat mooi dat Open Monumentendag ook ruimte biedt aan levend erfgoed, zoals jij zou ik zeggen. Na het luisteren van A Panic at the Disco met High Hopes, gaan we door met...

0: is dat. High hopes. Schaak op hoog niveau met 170 deelnemers en nog 170 jeugddeelnemers. We gaan het hebben over het tweede thema, Open Schaakkampioenschap Gouda. Afgelopen zaterdag was Gouda, ofwel de goudzwaarder om even precies te zijn, het decor van het Open Kampioenschap Gouda. Inmiddels alweer voor de 32e keer georganiseerd door de oudste nog bestaande schaakclub van Nederland, Messenmaker 1847. Hoe kijkt de organisatie terug op dit toernooi? We vragen het eigenlijk aan Peter Scheren.
1: Goedemorgen, Peter.
2: Ja,
1: fijn dat je er bent.
2: Ja.
1: Stel, wij waren vorige week zaterdag de zaal ingelopen. Wat hadden we gezien?
2: Nou, heel veel schakers die gewoon druk bezig zijn met hun favoriete sport, hun favoriete hobby. Ik denk dat het toernooi zich kenmerkt door vooral een hele goede sfeer. Het is ook het eerste toernooi na de zomerstop. Dus voor veel mensen is het ook weer een mooie gelegenheid om er in te komen, zeg maar. Ja, ik denk vooral een goede sfeer. En als messenmaker zijn we ook erg trots elk jaar zo'n mooi toernooi te kunnen organiseren.
1: Nou, we zien een zaal vol met kleine tafeltjes, klok en notitieblokje.
2: Nou, geen notitieboekje, want het is rapid, zoals dat heet. Dus het is maar een snel tempo, dus ze hoeven niet te noteren. Maar inderdaad, een zaal met 80, 90 tafels waar allemaal aan beide kanten mensen zitten.
1: En wat, wanneer is de sfeer dan goed? Wat merk je dan?
2: Nou, dat mensen met name ook tussen de ronden door met elkaar gezellig contact hebben, overleg hebben. En dan merk je gewoon uit de contacten dat ze daar, dat ze gewoon zich op hun gemak voelen. We krijgen ook elk jaar, ook dit jaar weer complimenten van de deelnemers.
1: Dat grappig is, als ik schakers op televisie zie, dan zie ik mensen met afgeschermde gezichten, een beetje in zichzelf gekeerd, geconcentreerd.
2: Dat is tijdens de partij, ja, uiteraard. Ja. Okay. Maar juist bij zo'n rapid toernooi zijn 7 ronden, dus dan zijn er ook een aantal pauzes tussendoor. Dus dan zijn er ook genoeg momenten om informeel met elkaar contact te hebben.
1: Okay.
2: Ja.
0: Nou, ik zag dus dat Benjamin Bok heeft gewonnen met 6 punten. Ik lees dan, knap of zoiets, dat weet ik niet echt. Maar eigenlijk zou ik niet eens de punten dat ik weten. Kan je mij, en ik weet zeker ook een aantal luisteraars, een korte introductie geven op schaak, Peter?
2: Nou ja, qua punten is het heel simpel. Je krijgt voor elke gewonnen partij krijg je 1 punt.
0: Oh, dat is een makkie.
2: En voor gelijkspel krijg je een half punt.
0: Oh.
2: En er waren 7 ronden en Benjamin Bok had dus 6 punten verzameld.
0: En heeft hij dan 2 keer gelijk gespeeld? Of heeft
2: hij had in dit geval 2 keer gelijk gespeeld. Hij had overigens evenveel punten als de nummer 2. Maar we hebben dan bij het schaken ook nog een regeling. Dat heeft een ingewikkelde naam, maar je kunt het vergelijken met het doelsaldo in voetballen. Dat is als de wedstrijdpunten gelijk zijn, dan kijk je naar doelsaldo. In dit geval kijken we dan naar, zoals dat heet, de zogenaamde weerstandspunten. Maar dat is dan om uiteindelijk al bij gelijk eindigen toch een
0: en is dat dan het aantal zetten waarin je dus hebt gewonnen?
2: Nee, het is niet het aantal zetten. Nee, de weerspunten zijn de punten van je tegenstanders. Het idee is dat als je zwaardere tegenstanders hebt gehad.
0: Dus als je gewoon die andere ook minder hoge punten hebben, ofwel juist meer punten, want dat is het idee, zoveel mogelijk punten halen. Dus hoe meer de personen waar tegen je hebt gespeeld punten hebben gehaald, dan weet je gewoon, dan heb je een zwaardere tegenstander gehad. Dus
2: correct.
0: Ben jij degene die wint? Wat grappig.
2: Ja.
1: De term rapid schaken is nu een paar keer gevallen. Even voor de luisteraar die denkt, rapid schaken, wat is dat?
2: Nou ja, we hebben eigenlijk het klassieke schaken, zoals het heet. Dat is een partij die vaak 3-4 uur lang duurt. Daar hebben mensen vaak 1,5 of 2 uur bedenktijd voor de hele partij. Dat is het beeld wat je net ook schetste. Ja. En iemand die urenlang achter het bord zit. Rapid schaak, dan hebben de mensen typisch 15 of 20 minuten op de klok. Dus die partij is binnen 3 kwartier of zo afgelopen. Maar dan kun je dus veel meer partijen op 1 dag afwerken. Maar het consequent is natuurlijk wel dat de mensen minder lang kunnen nadenken. Ja. Dus.
0: Dat lijkt me dan dus ook wel weer een sport op zich.
2: Ja, dat is het voor een deel ook wel. Alhoewel je wel merkt dat de goede klassieke schakers ook wel de goede rapid schakers zijn.
0: Okay.
2: En we hebben overigens ook nog snel schaken. En dan heb je het echt over bedenktijden van 5 minuten of minder per partij. En dan gaat het echt in een rap tempo.
0: En is het gewoon klok aantikken, aantikken?
2: Ja, na elke zet. Ja.
1: Is het leuker eigenlijk?
2: Dat is een kwestie van smaak. Er zijn mensen die vinden de standschaken vinden ze het leukste wat er is. En die zijn er ook in gespecialiseerd. Ik persoonlijk hou meer van de klassieke schaak. Maar goed, ik ben wat meer van de oude stempel. Maar met name het rapid schaak, wat er een beetje tussenin zit, heeft wel een vlucht gekregen de laatste 5 jaar, zeg maar.
1: Ja.
0: Hoe wordt er nou rekening gehouden met niveau? Want je zegt, er is de ene noemt het, je noemde net hobby en de andere sport. Nou, ja. Dat zijn al twee verschillende invalshoeken.
2: Ja.
0: Hoe wordt daar rekening mee gehouden in zo'n toernooi?
2: Nou, we hadden sowieso drie groepen. Eén groep voor de allersterkste, de groep A heette dat. En een groep B voor de wat, de wat minder sterke. En groep C voor de nog wat minder sterke. En daarnaast is het zo, in elke groep zaten dus 60 of zo deelnemers. En ze speelden maar 7 ronden, dus je speelt lang niet tegen iedereen. En het systeem werkt zo dat als je wint, krijg je iemand tegenover je die evenveel punten heeft. Dus de sterke die komen elkaar uiteindelijk automatisch tegen en de minder sterke ook.
1: Ja, maar goed, stel ik geef me op om mee te doen met het toernooi en dan moet je van jezelf zeggen, ik ben een sterke speler of ben ik minder, of is er een soort ranking?
2: Er is een ratingsysteem zoals dat heet. Dat is een objectief, wat heet objectief? Nou, een objectief puntensysteem waaraan mensen die dus regelmatig gespeeld hebben kunnen zien van hoe sterk zijn wij. En type, om een beeld te geven, een echte grootmeester zit op 2500 rating of meer. Een gemiddelde club schaken rond de 2000 en een beginner zo rond de 1000 of 1200.
1: Ja, want de term is gevallen, grootmeester. Hoe word je een grootmeester?
2: Ja, je wordt grootmeester als je in internationale toernooien bepaalde resultaten haalt. Waar ook andere grootmeesters aan deelnemen. En we hadden bij dit toernooi inderdaad ook 6 grootmeesters die deelnamen.
0: Ja, en dan zie je dus die ranking, die kan je ook online vinden.
2: Ja.
0: Is dat dan vooraf of achteraf, die ranking?
2: Allebei. Dat wil zeggen, van tevoren is dus, kun je zien op de wereldranglijst van of op de Nederlandse ranglijst van hoeveel punten, dus hoe sterk een papier een speler is. En mede door de resultaten van het toernooi worden die ratingpunten ook bijgesteld. Dan kan die ranking dus ook veranderen.
0: Wat ik nou grappig vind is dat er zit ook heel veel eer in, vind ik, bij schaken. En zeker ook het feit dat je tegen de sterkste tegenstander wil spelen. In het voetbal zie je juist dat er de pools zo opgedeeld worden dat de sterkste de grootste kans hebben om in het einde tegen elkaar te komen. En hier is het eigenlijk andersom. Je moet zo snel mogelijk zit je tegen zo goed mogelijke tegenstander. Begrijp ik dat goed?
2: Min of meer, ja. Maar het is, wat ik zei, het zijn vrij grote groepen. 60 deelnemers. Dus het filtert vanzelf uit, zoals ik net al zei. De sterker komt.
0: Maar dat is dan ook nog wel
2: maar
0: twee, drie keer.
2: Maar het duurt nog wel een aantal rondes voordat de allersterkste echt elkaar tegenkomen. Meestal is dat pas in ronde 5 of zo.
0: Oké. Dat is ook wel. Het is ook wel een beetje met een climax.
2: Ja.
0: Het werkt wel ergens naartoe.
1: Ja. Dit is de 32e editie.
2: Ja.
1: Wat is het geheim dat jullie al zo lang elk jaar een toernooi hebben ingehouden?
2: Nou ja, ik denk een paar dingen. Ten eerste, ik zei het net al, het is het eerste toernooi na de zomervakantie. Dat is sowieso voor veel mensen een mooi moment.
1: Even warm draaien.
2: Ja, maar daarnaast we hebben natuurlijk, omdat we het al zo lang doen, ook ik mag wel zeggen een perfect ingesleten team en organisatie.
1: Oh, ja.
2: Daarnaast, we betrekken altijd een paar grootmeesters, die proberen ook een beetje te verleiden. We bieden ze ook een lunch aan en dat soort dingen. Zodat ze ook.
1: Ja, zijn schakers daar gevoelig voor?
2: En veel schakers vinden het een eer om tegen grootmeesters te kunnen spelen, dus dat trekt dan ook vervolgens weer andere spelers
0: aan. Ja. Dus je hoeft er eigenlijk maar één te hebben of misschien twee en dan.
2: Bij wijze van spreken, ja.
0: Oké. Nou, schaken heeft natuurlijk ook wel een beetje een imago van lang nadenken, misschien wat stoffig. Slimme mensen, hè, vooral heel veel slimme mensen. Toch zijn jullie met de jeugd ook bezig. Er waren net zoveel jeugdspelers aanwezig als niet-jeugdspelers.
2: Ja. Ja.
0: Hoe komt dat? Hoe krijg je dat voor elkaar?
2: Ja, het schaken is ontzettend populair bij de jeugd. Jeugdschaken is echt in de groei. Dan praat ik echt over een landelijke trend overigens.
0: Okay.
2: Of misschien nog wel breder dan dat. Er wordt op veel scholen wordt schaakles gegeven. Scholen hebben ook gemerkt dat het actief bezig zijn met schaken. Dat ontwikkelt ook bepaalde vaardigheden bij de kinderen ook buiten de schaken die nuttig zijn.
1: Ja.
2: Dus veel scholen die willen graag iets aan schoolschaken doen. En dat heeft natuurlijk ook zijn effect op het aantal jeugdige deelnemers aan dit soort toernooien.
0: Ja, en zie je ook dat ze nu dat er een aantal talenten zijn. Dat er nu echt zijn die zeggen, ja, er komen nu al een aantal talentjes naar boven drijven.
2: Nou, als ik kijk naar een jeugdtoernooi, afgelopen jeugdtoernooi, daar zat er wel eentje in waarvan ik nu wel weet. Die is soms ook een Nederlands kampioen in zijn leeftijdscategorie. Een categorie tot 8 jaar in dit geval.
0: Maar tot wanneer?
2: Ja, ze beginnen al heel jong.
0: Tot 8 jaar.
2: Ja, nog jonger zelfs. We hebben zelf nog Nederlands kampioenschappen vanaf 7 jaar. Maar er was eentje tussen daarvan. Ik denk ik van die zie ik in over een aantal jaren wel in de Nederlandse top verschijnen. Ja.
1: Het imago van schaken is ook wel dat het een moeilijke sport is, een serieuze sport. Wat zou je nou tegen mensen zeggen die denken, ja, dat is misschien dat ik dat niveau niet aan ga tikken?
2: Nou ja, het is schaken. Je kunt het doen op alle leeftijden, op alle niveaus. Het stoffige imago, dat had het inderdaad in het verleden. Maar ik zou tegen die mensen zeggen, kom gewoon eens een keer kijken. Dan zie je dat het echt niet meer zo is.
1: Okay,
2: en ja. Vooral ja, bij de jeugd nou je helemaal. Dat is gewoon een, ja, ondanks dat het een serieuze sport is, toch een heel levendige aangelegenheid.
1: Leuk om te horen, ja. Ja. Ja. En messen maken, jullie bestaan al sinds, ik had opgeschreven, 1847. Dat is echt heel lang.
2: Ja.
1: En hoe krijgen jullie dat voor elkaar om toch zo'n levendige club te blijven? Dan?
2: Ja, nou ja, we zijn inderdaad opgericht door meneer Messenmaker. Daar danken we ook onze naam aan.
1: Dat een beetje verwacht eigenlijk.
2: 1847 was overigens halverwege de 19e eeuw was ook een periode dat er in West-Europa en ook in Nederland relatief veel schaakverenigingen werden opgericht. Het begon toen een beetje in Europa dood te dringen, zeg maar. Ja, het heeft, ook de vereniging heeft al wat moeilijke momenten gekend dat ze op sterven na dood waren, zal ik maar even zeggen. Maar ja, mijn voorgangers, zal ik maar zeggen, hebben dat toch weten te overleven. En de laatste 20, 30 jaar dat ik nu aan de club verbonden ben, zijn we echt een heel bruisende, actieve vereniging.
1: Bruisende, hoeveel leden hebben jullie?
2: We hebben 50 seniorleden en 75 jeugdleden.
0: Dat is zo. Gewoon bruisend.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Dan ben je hoopvol. Hè? Dat is dan misschien een conclusie. Maar als het gaat over, daar maak ik me nog wel zorgen om. Wat is er dan iets wat je in je schaaksport ook ziet? Want wij spreken hier veel mensen vanuit de sport. Straks ook weer een gesprek over de sport. Ja. En dan zie je toch ook wel dat er, nou, het verenigingsleven heeft echt wel een verandering doorgemaakt. Is dat ook geld dat voor het schaken? Of zeg je, nee joh, kom hier, want hier is geen probleem.
2: Nou ja, bij elke vereniging heb je vrijwilligers nodig natuurlijk.
0: Ja, precies.
2: Dat zijn we gelukkig op dit moment. Mensen maken goed in voorzien, maar dat zijn ook wel eens andere momenten in.
1: Ja,
2: ja, wat voor de schaaksport als algemeenheid een beetje een bedreiging is, zou ik al zeggen, is dat ja, je hebt de goede computers die kunnen schaken tegenwoordig.
0: Oh ja.
2: En zeker bij het topschaak waar geld mee gemoeid is, daar is valt spel nog alles aan de orde. Dat mensen in de tussen de pauzes even gauw eventjes op een computer, eventjes op een telefoon eventjes de kijken wat de computer ervan vindt.
1: Echt waar?
2: Ja, ja. En dat is, nou, dat speelt gelukkig bij het normale clubschaak niet, maar dat zie je wel. Dat is wel een beetje een bedreiging, ja. Vind ik. Ja.
0: Nou, en ik hoor, het is natuurlijk ook best wel een ruil geweest een jaar of 2 geleden, of het wel of niet vals spelen was, ja of nee. Toch?
2: Ja,
0: dat heb ik een beetje gevolgd. Naam weet ik overigens niet te noemen, die zal jij kunnen noemen. Maar dat is natuurlijk wel iets wat dan dus ook wel echt zijn intrede kan maken. Hè?
2: Nou, dat heeft dus ook echt de aandacht van alle arbiters en ook van de schaakbond. Het gaat zover dat bij grote toernooien, bij toptoernooien, worden mensen ook echt gefouilleerd, zeg maar, en gescand of ze niet een mobiele telefoon in hun zak hebben en zo. Dus ja, dat
0: openbare toilet zo.
2: Nou ja, bij toilet gaan moet er iemand meegaan en dat soort dingen. Ja, dus ja. Het heeft die zin wel. Maar ik zeg al, dat is vooral dan bij de topsport. Gelukkig is dat bij het normale niveau, zal ik maar even zeggen, is dat in ieder geval vooralsnog niet aan de orde.
0: Nee, snap ik. Maar goed, het gaat natuurlijk ook wel echt over centen.
2: Ja.
0: Want op het moment dat je wint, hoor je wel eens bedragen voorbij komen. Dan denk ik, ja, dat zijn dingen die wij niet elke dag verdienen.
2: Klopt.
0: Tot slot. Als jij iemand nu tegen zou komen die nog nooit heeft geschaakt of het echt niet zou kunnen, wat voor reden zou je dan noemen te zeggen, nou joh, probeer het nou gewoon eens, want ... dit zou goed voor je zijn of is leuk voor je? Of...
2: Nou ja, het is gewoon leuk om te doen. Het is verbindend, noem ik het altijd. Je krijgt contact met mensen die van allerlei pluimage, zeg maar.
0: Oh, ja.
2: Ik zei het altijd, voor jong en oud.
1: Ja.
2: Er zijn ook cursussen voor beginners. Ook in Gouda geven we zo'n cursus. Dus ook daar is een manier om misschien, als je terughoudend bent of dan niet zo kunt schaken, om daar op die manier in...
0: Jij bent ook trainer, toch weten?
2: Ik ben ook trainer, ja.
0: Dus
2: ja.
0: Bij jou kunnen we een cursus volgen?
2: Ja, ja.
0: Nou, dat is wel echt...
1: Idee, René?
0: Nou, kijk, ik denk altijd van... Hoe kan het bestaan dat ze een bordspel... Want zo zie ik het. Zo lang dus kan blijven bestaan.
2: Ja.
0: Maar je hebt ook dammen. Je hebt ook de risk. Dat is ook een bord. Maar toch maakt schaken iets unieks. En terwijl, ja, je hebt zoveel alternatieven. Dus iets in mij triggert wel van... Ja, dan moet er ook wel echt een heel leuk element in zitten. Maar ik kan dus niet schaken. Ik heb het wel eens geleerd, hoor. Trouwens, vroeger kon ik het nog wel op school. Maar ja, nu... dammen kan ik echt beter dan schaken.
2: Nou, ik zou zeggen, ik kom een keer naar de cursus.
1: Ja, dat zou ik ook zeggen eigenlijk. En,
0: kun jij eigenlijk schaken?
1: Ik kan schaken, ja. Ik heb het geleerd. Ja.
0: Oké, nou ja, dat is... Nou, ja. Oké. Peter, bedankt voor deze leuke kijk op schaken. Heb je nog iets om te zeggen die zegt van nou, dat wilde ik echt nog wel genoemd hebben?
2: Nou, ik denk dat alles wel voorbij is gekomen. Dankjewel.
0: Ja. Nou, ik zou zeggen dan op naar editie 33. En wij gaan op naar ons laatste thema. Dat is GRTC Excelsior, wel onze wielrenvereniging. De Goudse Ren- en Tourclub. Maar dat doen we nog niet voordat we hebben geluisterd naar een van mijn absolute favorieten. Mark Knopfler werd wereldberoemd als frontman van Dire Straits. Maar nadat de band in 1995 stopte, koos hij bewust voor een rustiger leven en een meer persoonlijke muzikale koers. In 1996 verscheen zijn eerste soloalbum Golden Heart. Het begin van een indrukwekkende solocarrière waarin folk, country, prachtige gitaarpartijen hoorzaam centraal staan. In 2000 verscheen wat mij betreft een van de mooiste albums ooit gemaakt, Sailing to Philadelphia. Met daarop dit prachtige nummer, What It Is.

0: Gouda staat 17, 18 en 19 september in het teken van Festival de Verwondering. Het culturele festival van Gouda. En natuurlijk is Gouwerstad Radio erbij. Op zaterdag 19 september tussen 12 en 2 zendt Weekend Gouda live uit vanuit de grote Café Correct tent op het festivalterrein achter de Waag. Met live optredens, sfeerimpressies, gasten en natuurlijk volop aandacht voor alles wat er tijdens Festival de Verwondering te beleven is. Weekend Gouda, live vanaf Festival de Verwondering. Zaterdag 19 september van 12 tot 2 op Gouwerstad Radio.
1: Ja, we gaan live bij de Verwondering, Onno.
2: Ja.
1: Ja, althans we. Ik ben er helaas niet bij.
2: Maar jij wel. Wat missen, denk ik.
1: Ja, dat weet ik wel zeker.
2: Grote tent achter de Waag. En dan zitten we met elkaar, met het hele team van Weekend Gouda.
1: Zin in?
2: Ja, zin in. Okay. Ja, het is toch een prachtig tweejaarlijks festival, groot uitgepakt. En het andere jaar iets
1: smaller.
2: Iets meer intiemer. Maar we zijn erbij.
1: Helemaal leuk. Heb je nog iets opvallends gezien in het nieuws?
2: Zeker. De Stichting Stadsdichters Gouda, die zoekt een nieuwe stadsdichter.
1: Gaat Chris stoppen?
2: Dat is natuurlijk prachtig, maar het jammer is dat Chris gaat stoppen. We gaan afscheid nemen van Chris Bellekom. En op vrijdag 30 oktober kiest een deskundige jury de 13e stadsdichter van de stad tijdens een verkiezingsavond in Cultuurhuis Garenspinnerij. Dus iedereen die graag gedichten schrijft, schrijf je wel eens gedichten?
1: Nooit.
2: En die ook graag een andere wil laten horen, die kan meedoen aan de verkiezing. De nieuwe stadsdichter mag zich 2 jaar lang het poëtische middelpunt van Gouda noemen en heeft de grote eer om hier in de studio te komen.
1: Kom altijd in onze studio.
2: Om gedichten te komen voorlezen.
1: Zeker.
2: Inschrijven voor de verkiezing kan via www.stadsdichtersgouda.nl. Daar vind je ook allerlei informatie.
1: Zo is het. Nou, ja. Onze volgende gasten zijn al aangeschoven, Onno.
2: Ja, Gouda heeft een lange wielertraditie. Al sinds 1932 is GRTC Excelsior actief in onze stad. Een vereniging waar je terecht kunt als je lekker met anderen een rondje wil fietsen, maar ook waar ook volop wordt getraind en gekoerst. En er is zelfs een eigen parcours in het Goudse Hout.
1: Zeker.
2: Maar hoe is het eigenlijk om lid te zijn van zo'n wielervereniging? Moet je daarvoor een doorgewinterde wielrenner zijn? Ik zit naast René, die is dat wel, denk ik. Met een peperdure racefiets. Ook dat nog een keertje.
1: Wel, ja.
2: Of kun je ook gewoon beginnen omdat je het leuk vindt om buiten te zijn en samen kilometers te maken? Daar gaan we het vandaag over hebben. Hans Boons en Arjen Bakker zijn bij ons in de studio om ons mee te nemen in de wereld van GRTC Excelsior. Ja. Heren, van harte welkom.
3: Dank je.
1: Welkom. Arjan, even bij jou te beginnen. Hoe ben je zelf met wielrennen besmet geraakt?
3: Nou, ik was lid van de Lekstreek, de schaatstrainingsvereniging de Lekstreek. En daar leer je niet alleen heel goed schaatsen, maar je komt daar ook hele goede wielrenners tegen.
1: Oh.
3: En in de winter schaats je dan en in de zomer ga je wielrennen.
1: Het is nog steeds een combinatie die je veel ziet, hè?
3: Ja, zeker. Ja. En dan kom je ook weer goede wielrenners tegen. En voor je het weet ben je lid van GRTC Excelsior.
1: En heb je heel veel geld uitgegeven aan de fiets en dat soort dingen?
3: Nou, toen nog niet.
1: Oh, okay.
3: Dat is van de laatste jaren.
1: Hans, hoe ben jij gaan wielrennen?
4: Nou, ik kan me eigenlijk aansluiten bij Arjan. Ik kom ook uit de schaatswereld en voetbalde ook daarbij ook hoor. Maar in ieder geval schaatsen. En dat op een gegeven moment heb je leeftijd gezegd van, nou, ga ik nog doorbreken? Ik denk het niet. Dat had ik al veel eerder kunnen zien trouwens. Maar, maar toen ben ik, ik fietste al en ik heb dat tot nu, tot de dag van vandaag, doe ik dat nog met alle plezier. Net wat je zei, vroeger kon je simpelweg een fietsje kopen. Tegenwoordig moet je me altijd een hypotheek opnemen.
1: Zeker, ja, je moet inderdaad een hypotheek nemen. Even over GRTC Excelsior. Even over de vereniging. Hoe zou je die omschrijven? Ik weet niet wie het woord wil, maar als ik begin bij jou, Arjan.
3: Ja, nou ja, wij zijn een gezellige club. We hebben veel vrijwilligers en we doen dan, dat heet dan breedte sport. Je kan als hele goede wielrenner kun je bij ons terecht, maar ook als beginner die het wil leren. Je kan toeren, je kan veldrijden. De jeugdafdeling of de commissie die is zeer actief. We krijgen heel veel jeugdleden erbij. Mm. En we hebben zelfs kleine fietsen voor beginnende jeugdleden, dus en we proberen ze te motiveren, maar vooral ook plezier te hebben in de sport, in de wielrensport.
1: Mooi, en wij hebben hier best wel vaak ook mensen zitten van Right to Remember, dat is waarschijnlijk ook wel bij jullie ook wel bekend. Die geven ook aan dat het best wel een uitdaging om al die toeren elementen ook op te zetten en dat soort zaken. Wie doet dat bij jullie dan in de vereniging? Doen jullie dat met elkaar of...
3: Nou, we hebben een tourcommissie en zeg maar de tourritten die we uitschrijven, die worden door de tourcommissie
1: samengesteld.
3: Samengesteld.
1: En die kleine fietsen zijn beschikbaar in de container.
3: Ja.
1: En daar kun je ze weghalen, of tenminste, daar worden ze uitgeleend om te gebruiken.
3: Ja, dan kun je dat proberen of dat wat voor je is. Dat is wel fijn. Daar komen toch wel veel mensen op af.
2: Jullie hebben een eigen plek in, met een clubhuis en een parcours. En daar wordt getraind.
3: Ja, daar zijn we erg trots op dat we zo'n parcours hebben.
2: Vroeger zaten jullie gewoon op
3: de
2: Goudse Poort.
3: Ja, maar dat werd steeds drukker. En wij konden daar wel rijden omdat er een verkeersborden stonden. Dat je eenrichtingsverkeer.
2: Oh, ja.
3: Maar dat was op woensdagavond. En er waren ook mensen die lang op een kantoor bleven. En, en die wilden snel naar huis toe. Ja. En, nou, die zagen die verkeersborden niet. Dus dat was nog wel... het was niet zonder risico om daar je wedstrijdjes te rijden.
2: Dit is natuurlijk een geweldige plek.
1: Ja,
2: met een eigen clubhuis.
1: Ja. Wordt het ook door meerdere verenigingen gebruikt? Want ik kan me voorstellen, schaatsen zou hier... Of nou ja, skileren dan. Ja. Zou hier ook wel...
4: Die zijn ook bij ons twee avonden in de week te gast bij ons op het parcours. En, dus je bent al wat breder bezig. Maar ja, het is en blijft. Vooral, en dat wil ik nog onderstrepen. Niet alleen dat we daar parcours hebben, maar het is veilig fietsen.
1: Dat is het.
4: Veilig fietsen is heel belangrijk. Want je ziet er vandaag de dag al hele groepen door de stad en door het dorp heen rijden. Mm-hmm. En dan gaan ze voor, zitten ze in de Tour de France voor hun gevoel. Hè? Ze worden één keer in de week worden ze de vrouw losgelaten. En dan gaan ze de Tour de France in. Maar levensgevaarlijk. En dat heb je dus bij ons niet. Bij ons is het veilig koersen. Het is geen verkeer op de weg. En hoe wil je het nog mooier hebben?
1: Nou,
4: op een parcours wat minder in de natuur ligt.
1: Ja.
4: En met een clubhuis waar als je van binnen naar buiten kijkt, zit of op een VIP-ruimte zit. Zo mooi, met uitzicht over de natuur en over de baan. Ja, mooi kan je je eigenlijk niet voorstellen.
1: Maar...
4: En het is voor Nederland al heel bijzonder. Bijvoorbeeld in België, waar de wielersport zo groot is, heb je dat helemaal niet.
1: Oh ja.
4: Heb je helemaal niet. Dan spreken ze af onder een lantaarnpaal en dat is het.
1: Maar ik zie ook wel jullie shirtjes regelmatig gewoon wel in Gouda rondfietsen.
4: Ja.
1: Dus, maar dan zijn er dan onderlinge afspraken van hoe fietsen we dan nu? Welk tempo houden we aan? Hebben jullie commando's? Hoe zorgen we ervoor dat dat ook veilig is?
4: Ja, nou dat is bij de toekomst. De wedstrijdrijders die trainen of individueel of op het parcours. Maar de toerers die gaan dus de polder in met de groepen.
1: Ja.
4: En dan heb je drie verschillende groepen, A, B en C. Dat is gerelateerd aan de snelheid die ze rijden. En je bent niks verplicht, hè, laat ik dat vooropstellen. Maar als je eigenlijk prettig voelt om bij die snelste groep te rijden, dan kan je kijken of je daar in mee kan komen. En anders neem je een trapje lager. Maar een verplichting is er niet. En het is, ja, ik zeg nogmaals, vooral heel vrijblijvend.
1: En welke dagen is dit? Sorry, jongen. Ik ben even benieuwd.
4: Rijden op zondag. Ze rijden in de zomer, dus in het seizoen. Ook op zaterdag, op woensdagavonden. Dus ze zijn er best. En er zijn natuurlijk een categorie die al wat ouder zijn. Die zeggen van, nou, ik heb mijn pensioen. Nou, ik ga ook overdag eens een keertje.
1: Ja,
4: en dan ga je ook met een groep weg.
1: En dan vraag je over, joh, wie wil er mee? En dan ga je gewoon.
4: Ze hebben een appje en dan kun je daar...
2: Wat is er zo leuk aan om in een groep te fietsen? Kijk even naar hoor.
3: Sport verbroedert. En als je samen kunt sporten, dan is het al gauw gezellig. En heb je wat voor elkaar over? Of bij het wielrennen is dan wie houdt wie uit de wind? En,
1: ja, dat is waar. Ja.
3: Dat is een heel fijn gevoel. Als je samen iets doet en rekening houdt met elkaar. En dan ook nog weer thuis komt en grote verhalen elkaar kunt vertellen.
1: Ja. Elkaars banden hebben geplakt.
3: Ja, het is erg gezellig. Gezelligheid en plezier.
4: Ga 50 kilometer alleen trainen of 50 kilometer met een groepje. Moet je kijken hoe gauw snel die 50 kilometer om zijn.
1: Ja, dat klopt. Dat gaat sneller dan alleen.
2: Ja. Ja. Is het nou, in mijn beleving is het vooral iets voor het voorjaar en de zomer. Hoe gaan jullie om met het seizoen wat voor de deur staat? De herfst, de winter?
3: Daar hebben we de veldrijcompetitie voor.
1: Oh.
3: Veldrijden doen we in de winter. En we doen dat bij de Geluidsval en bij de Goudse Poort. Daar hebben we...
2: Bij de Koenenkoop daar?
1: Nee.
4: Bij de Atelierkban.
1: Oh, daar.
2: Ja.
3: En daar rijden we op zondagmorgen, rijden we daar dan een veldrij.
2: Ander soort fiets, denk ik.
3: Ja, zeker. En je kan ook op je mountainbike daar. Maar het is een fijn onderdeel, omdat bij het wielrennen, als je wedstrijden rijdt, dan is vaak de maat het peloton. En als je het peloton niet bij kan houden, dan is het niet zo leuk. Maar bij het veldrijden, daar is meer individueel, zeg maar. Dus iedereen doet zijn eigen rondje, of je houdt je prestatie zelf in het oog. En dat motiveert enorm voor in de winter bezig te zijn, bezig te zijn.
1: Ja, dat leuk. Samen fietsen is wat uitdagend. Je ziet natuurlijk ook dat veel wielrenners nu binnen gaan zitten. Ja. Op een tax of hoe heet het, zo'n apparaat.
4: Op een Zwift rijden.
1: Op een Zwift, ja, precies. Ja,
4: dat doe je op een tax. Ja. Met een programma van Zwift.
1: Ja, precies. Ja. Dus dat zie je ook veel gebeuren. Ja. Is dat ook bij jullie zo dat je zegt van we hebben echt wel een soort groepen die zijn. Hè, de mooie weerrijders, die zie je altijd. Ja. En dan in de winter zwakt het wat af. Ja. En dan komt er. Of is echt iedereen ook gecommit aan het veldrijden?
3: Nee. Want ik zelf doe niet aan veldrijden, maar ik blijf net graag lang op de weg rijden. Ik moet van een tax niks hebben. Ik vind het echt heel vervelend. Okay, ja. maar er zijn mensen die doen dat graag en die hebben dan ook contact. Heb je nog getraind? Ja, ik heb pas met Randy. Randy? Ik zeg, ja, dat is mijn vriend uit Canada.
2: We hebben samen de Alpdues opgezet.
3: Ja, dat is wel grappig allemaal. Maar het is individueel. Sommige mensen die zweren bij anderen niet.
1: Liever niet.
2: Ja. Hey, maar Excelsior is dus een vereniging voor iedereen. Of je nu recreant bent of wedstrijdrijder.
3: Ja.
2: Hoe ziet dat wedstrijdrijden eruit?
3: Ja, ik heb hier een boek meegenomen van de complete Goudse wielerhistorie. En daar kun je in lezen van hoe populair het wielrennen was 30 jaar geleden, toen we de Ronde van de Krugelaan nog hadden.
2: Ronde van Gouden, hè?
3: Ronde van Gouden.
1: Dat
3: ging,
1: nee, dus daar ging,
3: we hebben nu ook nog de Ronde van Gouda. Kreeg je 100 renners aan de start. En er waren dan ook nog zogenaamde bijschrijvers. Die wilden graag meedoen. En als er dan iemand niet op kon dagen, dan zei de organisatie, nou, de eerste bijschrijver die mag dan meedoen. Zo populair was dat. Nu hebben we onze handen vol om een peloton van 25 te hebben op de Ronde van Gouda. Publiek is er nauwelijks. Terwijl hier stonden de mensen.
2: Ja, zeker. Ja, drie, vier rijen dik.
3: Ik heb er zelf ook een aantal keren aan meegedaan. En dan waren er kinderen die vroegen dan je handtekening. Toen was het zo populair. Men keek er naar uit voor de Ronde van Gouda bij te wonen. Ja. En dat is nu wel
1: dat is iets anders geworden.
3: Ja.
1: Nou goed, we hebben wel de Right to Remember om ook naartoe te gaan. Wordt ook mee gefietst. De jeugd, want die is er wel veel. Er is wel veel jeugd. Is dat, ook bij het wielrennen?
3: Ja.
1: Is dat ook upcoming? Of is het iets, wil iedereen de Mathieu van der Poel worden? Of?
3: Ja, nou ja, dat speelt natuurlijk wel mee. En de successen van de dames speelt ook dat er veel meisjes ook zich aanmelden. Mm-hmm. Wat we zien wel. Een ontwikkeling, ja, dat vinden we heel jammer, maar het is tot een bepaalde leeftijd. Tot 14, 15. Mm. We noemen dat de nieuwelingenleeftijd. En dan zie je toch vaak een dip dat die kinderen afhaken, zeg maar. Dat heeft verschillende oorzaken. Een daarvan is natuurlijk school.
1: Sport.
3: Ja. Dat wordt enorm.
1: Werken.
3: Ja. Je moet daar toch heel veel tijd in steken.
1: Ja.
3: Dus dat is wel jammer.
4: Hey, wat je ook wel wel ziet, is dat er kinderen heel jong eraan beginnen. Mijn dochter heeft het ook gedaan, maar die heeft het wel volgehouden. Maar heel jong beginnen. En eigenlijk zijn ze op een gegeven moment 13 of 14 jaar. En nou, ik heb het nou 8, 9 jaar gedaan. Ik zou nou wel eens wat anders willen. Ja. Want zo zitten kinderen in elkaar.
2: Hé, hey, Hans, nog een vraagje aan jou. Want het wielrennen heeft ook wel een beetje het imago van dure fiets, strak pakje, dat soort dingen. Wat zou je nou tegen mensen zeggen die dan zeggen, dat is eigenlijk niks voor mij?
4: Nou, het ligt eraan of je het pakje niet mooi vindt. Over het algemeen ziet het pakje van Excelsior, of de kleding van Excelsior, ziet er goed uit. Je moet het eigenlijk hebben, want strakke kleding is prettiger als wanneer de wind er doorheen waait. Ja. Je voelt je eigenlijk dan een ballon. En die kleding is er ook op gemaakt om strak gedragen te worden. Voetballers lopen ook niet met een kort broekje aan. Die hebben tegenwoordig ook lange broeken.
2: Dat is waar.
4: en speciaal, want dat hoort bij die sport. Ja. Nou, dit hoort ook bij Excelsior. Gesoigneerd eruit zien, maar zo noemen we dat. Goed eruit zien. Dat geeft een goed gevoel op de fiets. En dan ga je er wat sneller.
2: Maar om mensen over de streep te trekken, wat zou je zeggen?
4: Nou, ik zou zeggen, kom naar Excelsior. Het ligt eraan wat voor leeftijd ze hebben. Wij hebben altijd een fiets voor je die je kan huren voor een aardigheidje, zeg ik altijd maar. En de kleding die kan je bij ons op de club aanschaffen. En dat eerste kledingstuk is niet zo duur, ben gek. Als je lid kan worden bij een club, kan je ook een shirtje kopen.
3: Ja.
4: Of krijgen zelfs.
3: Een van onze sponsors is Ad Slingeland fietsen in Haastrecht. Ja. En leden van Excelsior, die hebben daar wel een streepje voor.
2: Ja, kijk. Dat is leuk om te horen.
1: Dat klinkt wel goed.
2: Ja, we kunnen nog uren doorpraten. Maar
1: nou, ik vind het wel heel leuk, want mijn zoon zit dus ook bij Excelsior.
2: Oké. Okay.
1: Ja,
2: die heeft ook een streepje voor dus.
1: Die heeft ook een streepje voor, maar ook echt omdat ik zie echt dat het heel leuk georganiseerd is. Dinsdag en donderdag lekker trainen. Hij heeft naar zijn zin, hij vindt het leuk, de manier waarop, ook een beetje dat sportieve element. En tegelijk, hij komt helemaal rood terug. Dat heeft hem ook echt wat gekost. Dat zie je toch bij veel sporten juist niet. Dat vind ik echt wel heel gaaf. Dus ze denken er goed aan en ook complimenten voor de trainers.
4: Ja. En we zijn een rookvrije vereniging.
1: Dat is goed om te
2: onderstrepen.
1: Ja, zeker.
2: Hans Aijen, dank jullie wel. Volgens mij is één ding wel duidelijk geworden. Bij Excelsior hoef je niet meteen de nieuwe Mathieu van der Poel te zijn. Voor de wedstrijd wielrenner. Maar ook voor mensen die gewoon lekker samen willen fietsen.
4: Zeker.
2: Toch in een strak pakje.
4: Ja.
2: Bedankt voor jullie komst. We hebben nog heel even tijd voor muziek. Lekker zomerse plaats aan het einde van de zomer. De Kinks. Sunny Afternoon.

0: pleasantly. Live this life of luxury. Er wordt hier nog gezellig nagepraat door de mannen van Excelsior met ons natuurlijk. Orno, ga lekker zitten ook. Want, ja, we zijn al aan het einde gekomen van ons programma. Dit was het eigenlijk wel. Weekend Gouda.
1: Ja, we renden met z'n allen naar het stadhuis om daar de vordering.
0: Nou ja, niet te snel, want Gerrit kwam dus net hier terug. Die zegt, de stikdruk. Ja,
1: maar goed, we hebben ook wel wat meer geleerd over schaken. En onze oudste schaakclub van Nederland, Messenmaker. Met dank aan Peter. En zijn enthousiast gemaakt voor een toertochtje door Gouda. Door Arjen Haans. Gewoon een keertje meedoen. We zijn te
2: volgen via Instagram. Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Door een storing is het treinverkeer in grote delen van Nederland ontregeld. Volgens spoorbeheerder ProRail zijn vooral trajecten van en naar het noorden en oosten uitgevallen. Oorzaak is een sectiestoring, zegt deze woordvoerder van ProRail.
3: Dat wil dus eigenlijk aangeven dat ons treinbeveiligingssysteem aangeeft dat er ergens een trein rijdt waar dat niet zo is. Vanuit veiligheidsoverwegingen sluiten dan bijvoorbeeld ook de overwegen. Maar kunnen wij alleen nog maar stapvoets of helemaal niet rijden? En zeker op zoveel plekken tegelijk is het dan dus eigenlijk niet mogelijk om veilig treinverkeer op te starten.
2: Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het vertrouwen 29%. Nu is dat 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De regering Trump mag bij tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Een rechter stak eerder al een stokje voor. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op democraten stemmen. De Amerikaanse versie van De Verraders is opnieuw in de prijzen gevallen bij de Emmy Awards. Het van oorsprong Nederlandse format won in de categorie Beste Reality Competitieprogramma. De presentator bedankte de kijkers.
4: The audience is so amazing. It is so diverse and it's just incredible the way you all get together and watch the show together. That is so beautiful that a show about treachery and betrayal brings people together.
2: The Traitors, zoals het programma in de VS heet, won de voorgaande twee jaar ook al een Emmy Award. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In de regio West hebben we vooral te maken met veel dagelijkse files. En dat zien we bijvoorbeeld op de A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen Hoofddorp Zuid en Schiphol. 4 kilometer met 15 minuten vertraging. Ook op de A12 is het druk. Den Haag richting Utrecht. Daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Gouwen en Nieuwebrug. 10 kilometer met 10 minuten vertraging. Tot slot de N11, Leiden richting Bodegraven. Tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12 kun je er 10 tot 15 minuten bij optellen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is Gouwe Stad. Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Oude Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
1: Nostalgische gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is veroorzaakt door sabotage. Dat meldt ProRail. Er zijn spullen gevonden die bewust op het spoor zijn neergelegd, zegt een woordvoerder.
1: Ja, het zijn buizen. Daar willen we verder ook niet al te veel over aangeven. Maar doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En ontstaan dus ook deze storingen.
0: Het is nog onduidelijk hoe lang het opruimen gaat duren. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. Het vertrouwen in de politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar was het vertrouwen 29%, nu 36. Wat niet meewerkt is de rommelige aanloop naar Prinsjesdag, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
2: En wat ook zo is, is dat dit minderheidskabinet natuurlijk had beloofd met een begroting hier te staan. En zometeen staan ze hier met een begroting van alleen maar CDA, VVD en D66. En moeten ze nog op zoek naar steun van die oppositiepartijen.
0: Wat er precies in de begroting staat, horen we later vandaag, maar veel lekte al uit. De drie mensen die omkwamen bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. De slachtoffers zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De regering Trump mag bij de tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Een rechter stak er eerder al een stokje voor en het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op Democraten stemmen. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan er wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In de eerste helft van de spits liep het verkeer in de regio West vooral vertraging op door de dagelijkse files. Die staan er nog steeds op de A4 bijvoorbeeld, Rotterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Haag-Ippenburg doe je er 10 minuten langer over. Er gebeuren nu ook ongelukken op de A16 bijvoorbeeld, Breda richting Rotterdam. Daar ging het mis tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienen Noordbrug. De rechterrijstrook moest dicht en je vertraging is 15 tot 20 minuten. Nog een ongeluk op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Het ongeval gebeurde tussen afrit Westerlee en knooppunt Vlaardingen. Ook hier is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 10 tot 15 minuten. Dan nog een file op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en knooppunt Terbrechtseplein ben je 10 tot 15 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad. Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB, echt.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is nog niet opgelost. De problemen begonnen rond 5:30. Volgens ProRail gaat het om sabotage, want op meerdere locaties zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk is een trein ook tegen het materiaal aangereden. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Medewerkers proberen overal het spoor weer vrij te maken. De storing leidt tot grote problemen, vooral rond Zwolle, Deventer en Amersfoort. Volgens ProRail werkt het beveiligingssysteem niet meer goed. Dat geeft aan of er een trein over het spoor rijdt of niet. En door de storing is dat nu onduidelijk en springen de seinen op rood. Ook sluiten voor de veiligheid de overwegen, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. ProRail hoopt dat de problemen in de loop van de ochtend zijn opgelost. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers, omdat de problemen zo groot zijn. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. En Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag, de dag waarop het kabinet de plannen voor komend jaar presenteert. De eerste Oranjefans hadden zich al vroeg verzameld bij Paleis Noordeinde. Daar begint om 1:00 de rijtour met onder andere koning Willem-Alexander. Een kwartier later spreekt hij de troonrede uit. De Prinsjesdagplannen lekten deels al uit. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid grotendeels terug. En het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. Het weer in het westen en noorden, wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 29 graden. Vanavond en vannacht langs de oostgrens kans op buien, mogelijk ook onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
4: Je eigen omroep in de buurt.

Dit is het enige echte radiostation van Gouda. Gouwe Stad Radio.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur. Shake.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Vanwege de grote treinstoring doet de politie op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De problemen op het spoor begonnen rond 5:30. Sindsdien rijden er minder treinen of zijn er treinen uitgevallen. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers omdat de problemen zo groot zijn. De 3 militaire kopstukken die zijn veroordeeld voor de moord op 4 Nederlandse journalisten in El Salvador moeten definitief 30 jaar de cel in. De 4 deden in 1982 verslag van een burgeroorlog, maar werden gedood in een hinderlaag van het regeringsleger. De militaire kopstukken gingen in cassatie tegen hun straf, maar dat is nu verworpen. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. Verschillende Kamerleden en bewindspersonen worden vandaag speciaal voor Prinsjesdag opgemaakt door mbo-studenten in Den Haag. Onder andere de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Letchert, laat haar haar en make-up doen door de studenten. De leerling die de minister in haar stoel had, zegt dat ze het in het begin wat spannend vond, maar dat ze uiteindelijk een leuk gesprek had met haar. Ook staatssecretaris Tielen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en CDA-Kamerlid Zwinkels worden gesteld door de studenten. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer in de regio West vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoofddorp en Schiphol doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Activisten hebben de Lange Voorhout, een straat in het centrum van Den Haag, beklad met rode verf. Dat gebeurde op de route waar vanmiddag de koning langs rijdt voor Prinsjesdag. Enkele mensen zijn opgepakt en riepen bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Vannacht heeft de politie in Den Haag de verkeersmaatregelen voor Prinsjesdag eerder laten ingaan. Dat was vanwege een mogelijk protest door boeren. Er waren signalen dat zij met trekkers naar het centrum wilden komen. Wat voor signalen dat waren, wil de politie niet zeggen. NS is voorzichtig begonnen de dienstregeling weer op te starten na de sabotageacties van vanochtend. De verwachting is wel dat de dienstregeling nog de hele dag last heeft van de acties. Ondertussen doet de politie nog op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn namelijk buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk heeft dat geleid tot een aanrijding met een trein. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageactie zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. En de wedstrijd om de Europese Supercup wordt volgend jaar gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Dat hebben voetbalbonden UEFA en KNVB bekendgemaakt. De Supercup gaat tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. En is volgend jaar op 11 augustus in Amsterdam dus. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: point of view. And if there is, it's a pity to miss. Sad but true.
1: Dit is het enige echte radiostation van Gouda. Gouwe Stad Radio.

Voorstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische, gouden ouwe. Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op verschillende plekken in het land woeden branden langs snelwegen. Dat is onder meer het geval op de A2 bij Breukelen, de A28 bij Nijkerk en de A1 tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Als dat nodig is, worden rijstroken of snelwegen afgesloten, zegt Rijkswaterstaat. Het is onduidelijk wie de branden heeft gesticht. Op sommige plekken waar ProRail spullen van het spoor heeft gehaald, hebben onbekenden opnieuw materiaal neergelegd. Het treinverkeer in een groot deel van het land kampt al de hele ochtend met grote problemen door sabotageacties. ProRail zegt in totaal op 30 plaatsen in het land buizen of andere spullen te hebben gevonden op het spoor. De meeste locaties zijn inmiddels weer vrijgemaakt en daar wordt de dienstregeling weer opgestart. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageacties zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Boerenorganisatie Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de sabotage van het spoor zitten. De organisatie zegt zelf niet betrokken te zijn, maar dat er wel boeren zijn die hebben aangekondigd dat ze rond de troon reden, in de woorden van Farmers Defence Force, losgaan. En rond deze tijd vertrekt de glazen koets met daarin koning Willem-Alexander vanuit Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg. Daar leest de koning over een kwartier de troonrede voor. Op de route van de rijtour hebben activisten het lange voorhout in het centrum van Den Haag eerder vandaag beklad met rode verf. 7 mensen zijn opgepakt. Een deel van hen riep bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler. Dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De democratie heeft continu bescherming en onderhoud nodig. Dat zei koning Willem-Alexander in de troonrede op deze Prinsjesdag. Democratie moet mensen verenigen en niet uit elkaar spelen, zei hij in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Over de plannen van het kabinet zei de koning dat er oplossingen moeten komen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Hij ziet naar eigen zeggen dat de polarisatie op het gebied van vluchtelingenbeleid toeneemt. Niet alles kan tegelijk en is morgen opgelost, zei hij daarbij. Ook ging het in de toespraak over veiligheid. Daarover zei Willem-Alexander dat Nederland intensiever gaat samenwerken met bondgenoten om ons land veilig te houden. Rond deze tijd is in Den Haag de balkonscène en om 3:30 wordt de miljoenennota aangeboden. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer in een groot deel van het land verstoorden. Op 30 plaatsen heeft ProRail buizen en andere spullen gevonden die op het spoor lagen. Het treinverkeer is vanmiddag geleidelijk aan weer opgestart. Vanwege zorgen over hun veiligheid zijn de kinderen van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gewisseld van school. Vanwege de afstand naar de school was het moeilijk om hen goed te beveiligen. Het nieuws komt op het moment dat de door de overheid betaalde beveiliging van het echtpaar opnieuw wordt beoordeeld. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de N15 loopt het verkeer vertraging op in de richting van Rotterdam. Vanuit de Maasvlakte is het mis bij Oostvoorne door een vrachtauto met pech. Heeft een lekke band en daarom moest de rechterrijstrook dicht. Je vertraging is hier 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: luistert naar Gouwe Stad Radio. De beste muziek en lokaal nieuws.
1: Gouda staat 17, 18 en 19 september in het teken van Festival de Verwondering. Het culturele festival van Gouda. En natuurlijk is Gouwe Stad Radio erbij. Op zaterdag 19 september tussen 12 en 2 zendt Weekend Gouda live uit vanuit de grote Café Correct tent op het festivalterrein achter de Waag. Met live optredens, sfeerimpressies, gasten en natuurlijk volop aandacht voor alles wat er tijdens Festival de Verwondering te beleven is. Weekend Gouda, live vanaf Festival de Verwondering. Zaterdag 19 september van 12 tot 2 op Gouwe Stad Radio.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Goudenstad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Goudenstad.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander heeft in de troonrede gezegd dat het belangrijk is om de democratie te beschermen. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat politiek en overheid problemen echt oplossen, zei de koning. In de troonrede ging het ook over dat het kabinet oplossingen wil voor problemen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Na de troonrede zwaaiden de koning, koningin, hun dochters, prinses Laurentine en prins Constantijn vanaf het balkon van Paleis Noordeinde naar het publiek. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer in een groot deel van het land verstoorden. De Amerikaanse artiest Macklemore is uit het voorprogramma van Ed Sheeran geschrapt. Het heeft te maken met pro-Palestijnse uitspraken die hij op het podium heeft gedaan. Macklemore zegt dat de Brit Sheeran onder druk is gezet door stadioneigenaren. Een van hen zou persoonlijk contact hebben opgenomen met Sheeran om hem te vertellen dat Macklemore niet welkom is in zijn stadion. Op sociale media is er kritiek op het besluit van Ed Sheeran. Macklemore zegt achter zijn pro-Palestijnse uitspraken te blijven staan. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui, daar is het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler, dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de N15 Maasvlakte Rotterdam bij afrit Oost-Voorne 4 kilometer file en een kwartier vertraging. Wielen wordt veroorzaakt door een kapotte vrachtauto die blokkeert daar de rechte rijstrook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Minister Heijnen van Financiën heeft aan de Tweede Kamer de miljoenennota aangeboden. Het koffertje met de begroting voor volgend jaar. Heijnen zei dat het een begroting is met een opgave voor iedereen. De wereld verandert snel, zei hij, en de veiligheid staat ook onder druk. Daarom pleit hij voor meer samenwerking. Investeringen zijn nodig en gezonde overheidsfinanciën zijn daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. Ondernemers moeten kunnen doorgroeien. Dat betekent minder regeldruk, geen trage vergunningverlening en het aanpakken van de netcongestie. Daarvoor zijn hervormingen nodig in de sociale zekerheid en zorg. Maar die voorzieningen moeten wel betaalbaar en toegankelijk blijven, zei Heijnen. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd er al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011, toen hij het eerste seizoen van The Voice of Holland won. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Begin dit jaar werd bekend dat hij kampte met financiële tegenslagen en een slechte gezondheid. De politie heeft nog niet officieel bevestigd dat het gevonden lichaam van de 43-jarige Sanders is. Premier Jette heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plekken langs wegen hooibalen in brand gestoken. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder al gezegd dat boeren actie zouden gaan voeren. Het weer, grote verschillen in het land, in het westen en noorden bewolkt, in de rest van het land zonnig en zomers, met temperaturen tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files met de meeste vertraging in onze regio vinden we op de A12 Utrecht-Den Haag, 10 minuten bij Woerden. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda, 10 minuutjes bij Moordrecht. En 10 minuten vertraging op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Daar staat de file van 5 kilometer tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Premier Jetten heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plekken op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plaatsen langs wegen hooibalen in brand gestoken. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011 toen hij het eerste seizoen won van The Voice of Holland. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Bij een protest voor LHBTI-rechten in de Turkse stad Istanbul zijn zeker 150 mensen opgepakt. Ze demonstreerden tegen de invallen van afgelopen weekend bij LHBTI-organisaties. Toen werden 26 mensen in Istanbul aangehouden en nog eens 21 mensen in de hoofdstad Ankara. Ook werden websites en sociale media-accounts van die organisaties en LHBTI'ers geblokkeerd. Dan het weer. Op veel plaatsen is het droog. Aan zee steeds meer bewolking. Daar kan het vanavond gaan regenen. Later vanavond en vannacht in het oosten kans op een bui. Morgen meer buien en tussendoor zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio momenteel 100 kilometer file bij elkaar. De meeste vertraging heb je op de A4 Amsterdam-Den Haag. 10 minuutjes bij Leidschendam. Kwartiertje op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Den Haag-Zuid. 20 minuten vertraging op de A12. Als je vanuit Arnhem naar Den Haag rijdt, kom je in 16 kilometer langzaam, maar wel doorrijdend verkeer tussen Houten, Oost en Woerden. Kwartier vertraging op de A20, Gouda Hoek van Holland. Bij Rotterdam-Delfshaven staat de file. En 10 minuten vertraging op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

Shake. Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur. Shake.

Gouda staat 17, 18 en 19 september in het teken van Festival de Verwondering. Het culturele festival van Gouda. En natuurlijk is Gouwerstad Radio erbij. Op zaterdag 19 september tussen 12 en 2 zendt Weekend Gouda live uit vanuit de grote Café Correct tent op het festivalterrein achter de Waag. Met live optredens, sfeerimpressies, gasten en natuurlijk volop aandacht voor alles wat er tijdens Festival de Verwondering te beleven is. Weekend Gouda, live vanaf Festival de Verwondering. Zaterdag 19 september van 12 tot 2 op Gouwerstad Radio.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het waren acties van boerenactivisten. Premier Jette noemt de sabotageacties aan het spoor ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen met de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB, die kan besluiten om een landelijk stadionverbod op te leggen. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar 13 graden. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam maar zeker neemt de drukte ietsje af. Al heb je nog behoorlijke vertraging als je over de A4 moet vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Want het rijdt langzaam over 20 kilometer tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. 25 minuten vertraging daardoor. Kwartier vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij het knooppunt Terbrechtseplein. 20 minuten vertraging op de A16 als je vanuit Rotterdam naar Breda rijdt bij het Dordrecht Centrum. 11 kilometer file daar. 10 minuten vertraging op de A20, Gouda Hoek van Holland. Bij Rotterdam-Delfshaven, 5 kilometer file. 3 kilometer file bij knooppunt Hofvliet op de N434 vanuit Wassenaar naar Zoeterwoude. Vanaf knooppunt Ommerdijk is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
4: Halve Stad.
5: Engage.
6: Let's roll, baby.
5: Yes.
7: Listen to the music. Met Paul Reilaarsdam.
8: Nou, folks, it's

0: danslijn die de muziekgeschiedenis definitief veranderde. Want het was later ook de basis voor Rapper's Delight van de Sugar Hill Gang. De baslijn werd ingespeeld door Bernard Edwards van Chic. Hij speelde het in op Good Times uit 1979.
1: Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Listen to the Music op Gouden Stad Radio.
0: En van harte welkom bij een nieuwe editie van Listen to the Music. Ja, we zijn weer begonnen. We mogen weer een uurtje vol met lekkere plaatjes de ether inslingeren. De plaatjes van vroeger, muziek ook van nu en ook misschien nog wel muziek die je helemaal niet kent. Ik stel het graag aan je voor in dit programma. We hebben er 60 minuten de tijd voor, dus zit er lekker in de tijd en hebben ook genoeg moois om aan jou voor te schotelen vandaag. Zo ook deze, de nieuwe van Miles Smith en Now Horan. Dit is Drive Safe. Watching.

Een plaat die is ontstaan uit een vriendschap tussen deze twee mannen. Want ja, ze zijn mannen die elkaar al veel langer kennen. En dus zeker een mooie combinatie vormen op de plaat. Drive Safe, je hoorde Miles Smith en Niall Horan hier op de radio in Listen to the Music. We draaien zo meteen muziek van Andrew Gold en Graham Goldman, die samen het duo Wax vormden. Met onder andere Bridge to Your Heart als een van de bekende nummers van hun. Eerst is het Keane en Everybody's Changing.

Andrew Gold, ja, die kennen we natuurlijk al van Never Let Us Slip Away en Lonely Boy, nummers uit de jaren 70. Maar in het begin van de jaren 80, toen raakte hij in aanraking met 10cc. Hij werkte een beetje met hem samen. En in die band, daar zat onder andere Graham Goldman in. En dat leverde dus ook dit duo op, wat samen een paar hits had, zoals Right Between the Eyes. En ook deze, Bridge to Your Heart. Je hoort hem hier in Listen to the Music. Over bruggetjes gesproken, zometeen gaan we een brug maken tussen twee platen die op een of andere manier iets met elkaar te maken hebben. De link komt eraan, dus blijf gewoon lekker luisteren naar dit programma. En dan ga ik zo meteen weer dus twee platen op je loslaten met een bepaalde connectie.

0: Ja, dit album is inmiddels alweer 35 jaar oud. Het album Mama Said van Lenny Kravitz. Daarop staat onder andere Always on the Run. Maar ook deze dus. It Ain't Over Till It's Over was dat.
1: Listen to the music.
0: Ja, we kiezen onze platen niet zomaar uit, want we maken er ook wat moois van. We proberen een beetje creatief met die muziek om te gaan. Straks aan het einde van de uitzending hoor je weer een remix van een plaat, zoals je hem dus eigenlijk nooit op de radio hoort. We hebben nog een vergeten plaat voor je ook in de loop van deze uitzending. En nu is het tijd voor iets anders, namelijk twee platen achter elkaar. En die zijn niet voor niets achter elkaar gezet, simpelweg omdat er namelijk een bepaald verband te ontdekken is. Een bepaalde connectie is te leggen tussen de plaatjes die je nu gaat horen op de radio

er zijn er best wel wat hoor. Bands met het getal 5 in de naam. Er zijn bijvoorbeeld onder andere de Jacksons. Jackson 5 in dit geval. We hadden kunnen kiezen voor de Dave Clark 5. Of gewoon de band 5. We kozen in dit geval voor Maroon 5 als eerste. En This Love. En als tweede hoorde je de zingende familie uit Amerika. 5 Star en All Fall Down. Dat was hem voor vandaag. De link hier in Listen to the Music. Hier op Gouwenstad Radio.

Muziek, dat draaien we voldoende hier op Gouden Stad Radio. We hebben speciale programma's met daarin bepaalde muziekstijlen toebelicht. En we hebben ook gewoon muziekprogramma's met daarin specials van bepaalde artiesten. Golden Oldies, dat komt allemaal voorbij. Maar ook gewoon blues en soul en funk en jazz en noem het allemaal op. Daarnaast natuurlijk ook nog de cultuur en de nieuwsprogramma's die we hebben. En sport en politiek. Dus we zijn wat dat betreft echt goed gevuld hier op dit radiostation. Dit is Gouden Stad Radio. We draaiden de Bausa en Magnetic. En dit is Donna Summer en State of India.

0: is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
1: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
1: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
2: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
3: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uitpikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang, Sport op Zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
4: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
5: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekendlift met Erwin Holthuizen.
1: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
2: Nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.
0: Listen to the music.
3: Real Life Radio.
4: Music with more muscle.
5: The finest ingredients are right in the mix. In the mix.
0: Listen to the music. Met Paul Rijlaarsdam.
6: Gouwestad Radio.
7: 100% jouw muziek.

0: Het is muziek uit Nederland, maar het klinkt wel internationaal. Hij schreef het ook in Zweden, deze plaats. Lenny Monsoo, dat is zijn naam. Wrecking Ball, zo heet de single. En het is een nieuwe plaat van dit moment.
1: De vergeten plaat.
0: Ja, de vergeten plaat. Het is weer zover. We gaan weer een plaat toevoegen aan de lijst die je kunt vinden in Spotify. Een lijst met allemaal van die plaatjes die je bijna nooit meer op de radio hoort. Maar wel allemaal zo'n herinnering geven als je ze luistert. Dus zeker de moeite waard om die een keertje erbij te pakken. We gaan er vandaag eentje aan toevoegen uit 2007 van een band uit Amerika. De band Orson. Zeg je misschien in eerste instantie nog niet zoveel, maar als je de plaat hoort, dan denk je misschien wel bij jezelf van, oh ja, die plaat, want die plaat was destijds behoorlijk veel op de radio te horen. Zeker ook bij 3FM, wat op dat moment echt wel de grootste zender van Nederland was. En die draaiden deze plaat echt behoorlijk vaak op hun playlist. Dus hij kwam regelmatig voorbij. Ik heb zelf ook veel gedraaid, ook in de uitzending die ik hier maakte op Gouden Stad. Het is een lekker nummer. Ain't No Party, zo heet het. En het haalde destijds ook nog de top 40, zei het weliswaar maximaal op nummer 33, maar heeft er wel ingezet.

En als je dan zoekt in Spotify, dan vind je dus bij die vergeten platen ook deze daaraan toegevoegd. Deze plaat van Orson. Fijne band. Lekker nummer ook. 1-0 Party uit 2007. Hier in Listen to the Music. Dit is Bruno Mars en All My Soul.

0: Down On It was de plaat die we draaiden als bijna laatste voor vandaag. En ik heb er nog één voor je. En dat is, zoals je altijd weet, de maxi-single die we draaien in Listen to the Remix. Dan pakken we zo'n 12-inch uitvoering erbij. En dan hoor je weer een hele andere uitvoering van een nummer wat je normaal gesproken dus in een hele normale, bekende single-uitvoering kent. Vandaag doen we dat met Phil Collins en Philip Bailey. De Extended Dance Remix van Easy Lover. Dat is de afsluiter. Ik bedank je voor het luisteren. En natuurlijk graag tot de volgende week.
1: Listen to the Remix.
2: Attention!
3: All the music you want.
4: De leukste muziekmix hoor je hier.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt de Raad. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Morgen beginnen de algemene politieke beschouwingen, waarin de miljoenennota door de Tweede Kamer wordt besproken. Politiek verslaggever Lars Geerts is benieuwd naar de opstelling van pro-leider Jesse Klaver, maar niet alleen naar die van hem.
1: En ik ga letten op jaar 21 van Joost Eertmans. En ik ga kijken naar Mirjam Bikker en van de ChristenUnie en Jan Struijs van 50PLUS. Want waar iedereen naar op zoek is, is waar zit de ruimte? Waar zit de mogelijkheid om dit kabinet verder te helpen? En daarmee, nou ja, dat is dan de grote vraag die erboven ligt, ook de politiek verder te helpen.
0: De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen allemaal uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het ging om acties van boerenactivisten. Een fitness-influencer uit Naarden die vastzat voor een steekpartij is weer vrij. De man van 43 blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man en 3 anderen raakten gewond bij dat incident. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halberstad.
4: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
6: Gouwenstad.
7: Dit programma is eerder op Gouwenstad Radio uitgezonden.
8: Iedere vrijdagavond tussen 7 en 8 op Gouwenstad Radio. Going on the ground.

We beginnen met de track die je vorige week niet wilde starten. What is Lost Will Return van de band Immersion. Van de plaat What is Lost Will Return die vorige week uitkwam. En dat was dus een soort rerun, want vorige week wilde de plaat niet starten door een kleine technische storing. Maar die is dus inmiddels verholpen. Vandaar dat de Going Underground aflevering 1409 van vrijdag 11 september 2026 weer gewoon doorgang vindt. Immersion is het project van Colin Newman van Wire en Micah Spiegel van Minimal Compact. Ze kwamen meteen elkaar in 1984 tegen toen Colin Newman de plaat Deadly Weapons van Minimal Compact aan het produceren was. Ze vielen, ze werden verliefd op elkaar en ze zijn tot op heden bij elkaar gebleven. En daar is onder andere de band Immersion uitgekomen die nu voor het eerst sinds 11 jaar dus vorige week weer een nieuwe plaat heeft uitgebracht. What is Lost Will Return? Deze uitzending staat verder helemaal gevuld met recente releases. Een heleboel singles die deze week zijn binnengekomen. Waaronder de volgende van Bleachers. Er komt vandaag een soundtrack uit voor de fantasy film Practical Magic 2. En daar is door diverse artiesten meegewerkt. Best wel grote artiesten die er soms een beetje bij kijkt. Uit het alternatieve circuit althans. Een van die bands is de band Bleachers. En die hebben een nummer opgenomen dat heet Caught Myself Believing. En daar ga je nu naar luisteren. Hier hoor je dus van die soundtrack Practical Magic 2. Bleachers met Caught Myself Believing. Hier bij Going Underground.

En na Bleachers hoorde je Paul Smit uit Gouda met het nummer Sally Perkins, She's Doing Fine. Een single die morgen verscheen, die ik vorige week ook al gedraaid heb. Paul Smit, een Goudenaar die in diverse bands heeft gezet, zoals de No Says. En ook heeft samengewerkt met Judy Theuwen, die bekend is van onder andere de band Aeolus. Al een tijdje maakt hij eigen platen, geïnspireerd door de Beatles. Dat doet hij samen met mensen die hij vanuit heel de wereld via internet dingen toespeelt. En die dan weer allerlei partijen terugsturen. En uiteindelijk weer worden samengevoegd tot de single. Dat heet dus bijvoorbeeld geleid tot deze single Sally Perkins, She's Doing Fine, die morgen op de streamingdiensten verschijnt. Een andere single die deze week op de streamingdiensten is verschenen is van Ricky de Sire. Het is Erik de Boer uit Rotterdam, die in 2020 even over de top ging met een documentaire, De Koning van de Nederlandstalige Rock and Roll. Hij had gehoopt daarmee zijn grote doorbraak te bereiken, wat dus helaas voor hem niet is gebeurd. Daarna heeft hij nog een paar kleine singles uitgebracht die niet heel erg veel deden, omdat ze een klein beetje afweken van wat de meeste mensen aan muziek wilden horen. Hij heeft daarna nog een keer wat hele oude opnames opnieuw online gezet. Maar hij is begin dit jaar weer begonnen met het schrijven van nieuwe nummers. Akoestisch in dit geval. En hij heeft daar een aantal nummers van in de studio opgenomen. Deze week is daar dus een nieuwe single van verschenen. Het is een single die een klein beetje doet denken aan de Krokus en de Hyacinth van Doris qua thematiek. Maar het is toch wel een erg leuk singeltje. Erg charmant in ieder geval. Ik ga hem hier draaien. Onmogelijke Liefde hoor je van Ricky de Sire uit Rotterdam. Deze week als single verschenen.

En zo kabbelt hij nog heel even door. Iron Djinn hoorde je. Iron Djinn, dus J-I-N-N. En dat is een geest, een kwade geest, die vooral als die islamitische wereld de ronde doet. Die komt dan vaak voor onder moskeeën. Als je daar niks te zoeken hebt, dan kan die heel veel kwaad over je uitstorten. Maar djinns kunnen dat sowieso wel doen. Dit is Iron Djinn, een band uit Nijmegen en omgeving. Die aanstaande dinsdag een nieuwe plaat uitbrengen die Zeitgeist on the Run heet. En dat is nadat ze een aardige ingrijpende line-up wisseling hebben gehad. En de toevoeging van een toetsenist. Nou, dan is het veel symfonischer geworden en ook wat meer stoner dan wat vorige platen waren. En nummer wat je hoorde was The Glass Wall, afkomstig dus van die plaat Zeitgeist on the Run. En dat is dus van die plaat die aanstaande dinsdag in de winkels ligt. Ik ben aan het kijken of ik ze heel misschien een keer in de studio kan krijgen, want wat ze neerzet is toch wel erg leuk. Hoewel soms erg lang. Ik heb één nummer gedraaid wat 18,5 minuten duurde. Dus misschien is dat een beetje veel van het goede. Er zijn wel meer lange nummers bij, maar ook een aantal korte. Maar het is zeker wel de moeite waard om ernaar te luisteren. Dit was een relatief rustig nummer. The Glass Wall dus van Iron Djinn. Van de aanstaande dinsdag in de winkels verschijnende plaat Zeitgeist on the Run. Een andere band die ook een nieuwe single heeft uitgebracht die al wat bekender is, is de band John Coffey. Die hebben deze week een nieuwe single uitgebracht als tweede opwarmertje voor de plaat Not Alone, die op 9 oktober in de platenwinkels gaat verschijnen. Dit is het titelnummer van de plaat en het is opgedragen aan de biergooier die 2 jaar geleden zelfmoord heeft gepleegd. En dit is een nummer over de verwerking van verdriet en pijn, maar ook een van solidariteitsgevoel, zeker in de moshpit. Je hoeft het allemaal niet alleen te doen en je kan op elkaar steun rekenen. Hier hoor je dus de band John Coffey met het nummer Not Alone. Dit is het nummer van de plaat die op 9 oktober in de winkels verschijnt. John Coffey.

0: Paradise.
1: En aan John Coffee hoorde je weer een goud muziekje. Pip van Tol featuring Brian Louvier. Nummer Ghost of My Hometown. Een single die vorig jaar al verscheen. En waar ik dus vorige week getipt werd door Paul Smit. Die eerder deze uitzending hoorde. En ik ben nog steeds aan het kijken of ik haar een keer naar de studio kan krijgen. Dat zal nog wel enige tijd gaan duren. Gezien het een of andere privéomstandigheden. Maar goed, het is toch wel knap wat ze neerzet. Want als je bedenkt dat ze al de zangpartijen via haar telefoon opneemt. Die dan dus door iemand anders bij elkaar gezet worden. Is het toch zeker wel een prestatie dat dat op deze manier dan toch weer uit de verf komt. Pip van Tol dus. Met hulp van Brian Louvier of Brian Louviers, hoe je het ook wel uit zal spreken. Ghost of My Hometown. Een andere band is de band Twisted Teens. Die hebben deze week gisteren een single uitgebracht. En dat is een vooropwarmertje voor de plaat The Holy Cross Tigers, die op 6 november gaat verschijnen. Het is een band uit New Orleans die een beetje aquareltisch-achtig klinkt. Het is de derde plaat in dit jaar op 3 verschillende labels. Ze hebben in januari en in juli al platen op 2 andere indies uitgebracht. En er komt dus op november weer een nieuwe plaat bij die The Holy Cross Tigers gaat heten. Nou, wat ik ga draaien is dus de single die eergisteren is verschenen. Het nummer When We First Met. Hier hoor je Twisted Teens.

Hij komt oorspronkelijk uit Chicago, is naast singer, songwriter en producer ook de leadgitarist van de band Water From Your Eyes. Ik heb het over This Is Lorelei. Lorelei. En het nummer wat je net hoorde is het nummer Billy Came Back. Dat is afkomstig van de plaat die de singer in my band heette, die vandaag is verschenen. Is trouwens gisteren ook weer een nieuwe single verschenen, The Boy With The Crown. Boy With The Crown. Dat is dan de allernieuwste opwarmer geweest voor die nieuwe plaat die vandaag is uitgekomen, die is de singer in my band heet. Je hoorde dus This Is Lorelei uit Chicago. Een andere band die al een tweede single heeft uitgebracht, van de tweede dus deze week is uitgekomen, is de band Cage the Elephant. Ik heb helaas niet alle informatie ervan gekregen, want het is een aankondiging voor een nieuwe plaat volgens mij, die, waarvan ik wel de bestand heb gekregen, maar niet de informatie. Dus het is een beetje lastig om dat in ieder geval dan te gaan zeggen wat het is. Ik kan online ook niet heel erg veel vinden. Een nummer dat ik ga draaien is in ieder geval het nummer Dying in Reverse. En het, de band Cage the Elephant is een rockband die in Bowling Green, Kentucky is ontstaan. De eerste tour die ze deden was released met Queens of the Stone Age in Canada. En daarna is het toch wel redelijk snel gegaan. Mijn zesde plaat komt binnenkort uit, als ik het goed gelezen heb. En dit is daar de tweede single van die deze week is verschenen. Cage the Elephant. Dying in Reverse. Hier op Goudstad.

Alogia van de band Gilla Band uit Noord-Londen. Ze zijn begonnen onder de naam Girl Band en dat was een soort knipoog naar de muziek die ze spelen. Ze spelen een beetje noisy indie rock met wat industrial invloeden en dat kon soms vrij krakerig en luid eraan toe gaan. En daarom hebben ze als zichzelf in eerste instantie Girl Band genoemd. In het kader van Girl Band is dat een beetje zoiets, zo echt zo van zo'n softies band en dan die pleurisherrie die ze dan maken. Dat was dus exact de grap die ze maakte toen ik hen daarover vroeg bij een interview. Ik deed ten opzichte van de eerste plaats. Daarna kwam er toch wel wat verzet over die naam. Of iets van de kwaliteit tegenwoordig enzovoorts. Allemaal moet inclusief zijn, dat soort dingen. Ze hebben besloten de band naar Gilla Band om te dopen. En daar brengen ze nu over 2 weken een nieuwe plaats uit. Die Pagnello gaat heten. En de single die je hoorde, die is dus deze week uitgekomen. Allegria. Nee, Alogia. Zo. ja, dat krijg je met al die dingen dat je het op een gegeven moment alle dingen door elkaar gaat halen. Zeker als er de afgelopen jaren heel veel dingen uit zijn gekomen en zijn verschenen die een beetje op elkaar lijken. Alogia dus van de band Gilla Band. Een nieuwe single van de plaats Pugnello die over 2 weken verschijnt. Een andere band is de band Party Dozen. Het is een duo uit Sydney, Australië die volgens hun eigen omschrijving psycho noise pop spelen. En dat kan er soms ook redelijk ruig toe gaan. Het is een gitarist, een drummachine en een saxofoniste die samen ook zingen. We hebben niet lang geleden nog een tour door Europa gedaan. Daar is misschien de volgende nummer op geïnspireerd. Het is afkomstig van de plaats 21 Bam Salute die op 8 november gaat verschijnen. Maar deze week verscheen al de single Euro Stomper daarvan. Misschien dat het is geïnspireerd op wat ze in Europa hebben meegemaakt. Misschien ook niet. Hier hoor je in ieder geval Party Dozen met Euro Stomper.

Dat was de band Party Dozen met het nummer Eurostomper. Single die deze week is verschenen als tweede single van de plaats 21 Bomb Salute die op 8 november gaat verschijnen. En daarmee zijn we weer bij het einde gekomen van deze Going Underground aflevering 1409 van vrijdag 11 september 2026. Ja, natuurlijk een magische datum, of in ieder geval een beruchte datum wat betreft de aanslagen die 50 jaar geleden hebben plaatsgevonden. Ik ga dus wel niet al te veel stilbestaan in zijn muziekprogramma en we zijn al vaak politiek genoeg bezig op andere fronten, dus laten we dat daar maar even niet over hebben. Waar ik het wel over heb is dat er volgende week een nieuwe band staat geprogrammeerd hier live in Going Underground. Het is de band Barcrawl. Ze komen uit Rotterdam, zijn ontstaan uit een soort alternatieve bar waar een clubhuis waar een heleboel kunstacademisch studenten en mensen die in die kringen rondhangen bij elkaar komen. Daar is dus de band Barcrawl uit ontstaan. Ze hebben al een paar singles uit, maar ze komen volgende week dus een korte set spelen. En dat is misschien wel een van de laatste sets van dit jaar die ik live ga organiseren, want door omstandigheden moet ik even dat live gebeuren op een lager pitje gaan zetten vanaf november. Maar goed, volgend jaar kom ik in ieder geval weer terug met heel wat nieuwe dingen. Dus wie weet. Maar in ieder geval dus volgende week nog een live band Barcrawl. Een van de nummers die ze dus online hebben staan is het nummer How Did I Get Here? En dat is het nummer waar ik nu mee ga eindigen. Ik zou zeggen, fijn weekend. Tot volgende week. Hier zijn mijn gasten van volgende week. Alternatieve pop met een rockrandje. Barcrawl. How Did I Get Here? Hey, fijn weekend.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Opnieuw is er een metalen staaf gevonden op het spoor, nu tussen Holten en Rijssen in Overijssel. Aan het begin van de avond is de staaf verwijderd, bevestigt de NS aan persbureau ANP. De spoorwegen vermoeden opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. De metalen staaf is aan de politie gegeven. Veel van de plannen die vandaag op Prinsjesdag werden gepresenteerd lagen al op straat, maar vanmiddag werd duidelijk hoe het kabinet ze wil betalen. Onder meer door een lichte daling van de koopkracht. Economieverslaggever Roland Muller.
1: Nou, dat betekent concreet dat ze volgend jaar in ieder geval een beetje minder kunnen gaan uitgeven dan dit jaar. Het gaat om 0,1%, dus dat is wel echt beperkt. Ja, en de tweede maatregel is, het kabinet wil graag de inflatie een beetje drukken. En dat proberen ze door accijnskortingen. En daarmee komen ze zeg maar die huishoudens een beetje tegemoet.
0: Morgen beginnen de algemene beschouwingen. Dan bespreekt de Tweede Kamer de plannen. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. Het politieonderzoek bij een recreatieplas in Arnhem is afgerond. Vandaag werd er een lichaam gevonden. Volgens vrienden zou dat van de zanger Ben Sanders zijn. Hij was al even vermist. De politie is voorzichtig met informatie, zegt deze verslaggever van RTL Boulevard.
2: Dat ze iemand hebben gevonden in die zoekactie. Dat het dezelfde persoon is die ze die ochtend dus zochten.
3: Voor het signalement.
2: Precies, nou, dat signalement wat we net al zeiden, dat past bij Ben Sanders. Ja, in combinatie met de familie moeten we uitgaan van dat zwartste scenario.
0: De 43-jarige Sanders werd bekend in 2011 als winnaar van The Voice of Holland. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Morgen opnieuw regen, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Halve Stad.
6: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
7: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
8: Gouwe Stad.
9: Your receivers.
10: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwe Stad Radio.
11: Ja, bijzonder goede avond. Hartelijk welkom bij een fonkelnieuwe Indie 2000. Iedere dinsdagavond gewoon getrouwd op luisteren natuurlijk op Gouwestad Radio 106.2 in de Goudse Eter. En via het internet gaat daarvoor naar gouwestad.nl. En daar vind je alles wat je wil weten. En dan kun je hem ook gelijk terugluisteren. Deze week is een wat afwijkende aflevering. Want ik heb helaas geen gelegenheid om een heel nieuw programma te maken. Vandaar dat ik eens even gekeken heb wat ik in het afgelopen half jaar zo'n beetje allemaal gedraaid heb. Heb ik een leuke soort van uitsnede van gemaakt. En daar ga je de komende 2 uur naar luisteren als je me aan laat staan. Begin met Hum of Maybe van Apparaat.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage zitten op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken van de NOS met boeren en boerenorganisaties, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
1: Bronnen in agrarische kringen vertelden dat de afgelopen dagen in online groepen er gesproken werd over vergaande acties op Prinsjesdag. En een van die bronnen zegt dat ook de sabotage van het spoor is besproken. En daar ging het over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moeten worden.
0: De politie wil niet ingaan op de vraag wie mogelijk verantwoordelijk is. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota van het kabinet. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. NOC-NSF en andere organisaties deden vanochtend in een brief een oproep aan het kabinet om het belang van sport te erkennen. Het kabinet maakt voor volgend jaar een bedrag vrij van 26 miljoen euro voor sport en bewegen. Een commissie die de moord op 7 baby's in een Brits ziekenhuis heeft onderzocht is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. Volgens de onderzoekers ontbreekt het bijvoorbeeld aan een protocol voor personeel dat patiënten verwondt, zegt deze verslaggever van Sky News.
2: The hospital's safeguarding policy didn't mention the possibility of deliberate harm by a staff member. To this day there is no NHS-wide protocol on deliberate harm by staff.
0: In het ziekenhuis werden 7 baby's omgebracht door een verpleegkundige. Een fitness-influencer uit Naarden die vast zat voor een steekpartij is weer vrij. De man blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man bemoeide zich met het incident. De influencer en 3 anderen raakten gewond. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten, mogelijk een bui. Morgen regen, maar ook zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
7: Gouwe Stad.
8: Receivers.
9: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwe Stad Radio.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD, de Amerikaanse FBI en het Britse Cyber Security Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op het apparaat. Aan het begin van de avond is er opnieuw een metalen staaf van het spoor verwijderd. Het gebeurde tussen Holten en Rijssen. De NS vermoedt opzet, zegt het spoorbedrijf tegen het ANP. Vandaag zorgt een sabotageactie ervoor dat het treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten daarachter zitten. Zo werden in appgroepen instructies gedeeld. Verslaggever Matthijs van der Wiel.
1: In andere online groepen met veel boeren ging vandaag een foto rond van metalen buizen op het spoor. Door wie en waar de foto is gemaakt, dat is nog onduidelijk. De politie wil nog niet ingaan op de vraag wie verantwoordelijk is voor de sabotage op het spoor. Houdt alle scenario's open.
0: FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui bij ongeveer 13 graden. Morgen vooral in de middag veel buien. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Van 50s rhythm and blues tot hedendaagse R&B, disco soul, Philly soul, Motown en Stax. Helden van toen en talenten van nu, u hoort het bij... Ja, een zeer goede avond, luisteraars. Hartelijk welkom bij Soul Power. Mijn naam is Marcel Vos en John Goedkoop doet de techniek. Vanavond in Soul Power hebben we de soul-pionier Barrett Strong. We hebben een mini-special over Sharon Jones. We hebben drie nummer 1 rhythm and blues hits uit het jaar 1968. It's Your Thing als klassieker van de avond en Slaapkamer Soul van Luther Vandross. Maar eerst, ook dit jaar werd de wereld geteisterd door bosbranden en oorlog.

De rauwe stem van Charles Bradley, Amerikaanse soul. The World is Going Up in Flames van het album No Time for Dreaming uit 2011. Vandaag vraag ik uw aandacht voor soul-pionier Bert Strong. Hij nam money op in 1959 voor Anna Records. Het deed niets. In 1960 werd het als single opnieuw uitgebracht, als eerste single op Motown Records. En het werd alsnog een nummer 2 rhythm and blues hit. En het bereikte ook de plaats 23 in de pop-hitparade in de USA. Een erkende klassieker die talloze keren werd gecoverd en heel bekende is die van The Beatles. Strong zou daarna vooral succes hebben als songwriter van nummers zoals I Heard It Through the Grapevine, Just My Imagination, Papa Was a Rolling Stone en War. Bert Strong met Money en daarna meteen een ander nummer dat hij schreef, I Heard It Through the Grapevine van Marvin Gaye.

Ja, the one and only Marvin Gaye met zijn versie van I Heard It Through the Grapevine, een van mijn favorieten. De 57-jarige Amerikaanse soulzanger Alu Black, en Black schrijf je met dubbel C, begon in de hip-hop, maar brak door als soulzanger met het album Good Things in 2010. En daarop was ook de hitsingle I Need a Dollar te vinden. We hebben het weer over geld. Een latere hit maakte hij overigens met SOS in samenwerking met de Zweedse DJ Avicii. Maar dit is I Need a Dollar.

Geweldige vroege funk van de Isley Brothers. It's Your Thing uit 1969. En het was toen een nummer 1 rhythm and blues hit in de Verenigde Staten. Net nadat de Isley Brothers Motown hadden verlaten. Dus Mr. Gordy was not amused. Er zijn zeker 20 covers van dit nummer. Onder andere van The Temptations, Johnny Taylor, Del Roy Wilson, dat is reggae. Salt and Pepper, Milli Vanilli en Mark Broussard. Die namen het allemaal op. Ja, ik heb u 3 Amerikaanse nummer 1 rhythm and blues hits beloofd uit het jaar 1968. En de eerste staat klaar. Dat is The Queen of Soul herself, Aretha Franklin, met Think.

De discolampen gingen aan, de voeten van de vloer, snuifje cocaïne en gaan met die banaan. U.S. Corporation, disco, soul pop uit Los Angeles. Ze hadden 3 grote hits in de jaren 70 en dit was er een van Rock the Boat uit 1974. De mini special van vanavond gaat over soulzangeres Sharon Jones, geboren in Augusta, Georgia, maar ze groeide op in New York City. Daar zong ze in de jaren 70 gospels in de kerk en speelde ze met lokale funkbands. Ze was lang buiten de muziek werkzaam, onder andere als gevangenisbewaarder en bewaker bij geldtransporten. Ze werd ontdekt als achtergrondzangeres van Lee Fields. Dat leidde uiteindelijk tot een deal met Deptone Records van Gabriel Roth. Ze was 40 toen haar eerste album uitkwam in 2002. Er volgden nog 7 albums. In 2013 werd bij haar alvleesklierkanker ontdekt. En dat werd haar uiteindelijk in 2016 fataal. Ze werd 60 jaar oud. En in 2017 kwam er postuum nog 1 album uit. Soul of a Woman. 3 nummers van Sharon Jones en de Dapkins staan klaar. We beginnen met How Long Do I Have to Wait for You. En dat is van het album Naturally uit 2005. Daarna hebben we Be Easy. Dat komt uit 2007 van het album 100 Days, 100 Nights. Sluit af met Without a Trace uit 2011 van het album Soul Time.

Sharon Jones in 2007. Terug naar de hits van 1968. Johnny Taylor was tot 1962 actief als gospelzanger. Onder andere in de Soul Stirrers, waar hij Sam Cooke leerde kennen. En Sam Cooke wilde Taylor de rhythm and blues kant op hebben en nam hem op voor zijn eigen SAR label. Maar na de dood van Sam Cooke hield dat label op te bestaan. Maar gelukkig kreeg Johnny Taylor in 1966 een contract bij Stax Records en scoorde hij in 1968 zijn eerste nummer 1 rhythm and blues hit Who's Making Love.

was de derde nummer 1 hit uit 1968 in de Verenigde Staten. Marvin Gaye en Tammy Terrell. You're All I Need to Get By. En 8 jaar later was Lou Rawls met zijn suikerzoete en aalgladde Philly Soul zeer succesvol. Rawls was een echte alleskunner. Hij begon in de gospel, switchen naar jazz en blues en was met zijn zwoele bariton ook een uitstekende crooner. Hij ontving 3 Grammy Awards. Hij was ook nog te zien als acteur in tv-series en films. Dat is moeilijk om bescheiden te blijven. You'll never find another love like me.

Ja, de machtige stem van Lou Rawls met een nummer geschreven door Huff en Gamble, die de meeste nummers schreven bij Philadelphia Records. De slaapkamersoul van vanavond is van smooth soulzanger, beter gezegd een andere smooth soulzanger, Luce Vandross, en hij belooft veel, always and forever.

Mooi einde. Lucifer Dross, Always and Forever van het album Songs uit 1994. Ja, we sluiten zo af met een instrumental van de New Master Sounds. En die komen uit Engeland. Het nummer heet Tranquilo. U bedankt voor het luisteren naar Soul Power. John Goedkoop, bedankt voor de techniek. Graag tot volgende week.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage op het spoor zitten. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS vandaag heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. Bronnen in agrarische kringen bevestigen dat de afgelopen dagen in online groepen is gesproken over vergaande acties op Prinsjesdag. Een van deze bronnen zegt dat in een lokale groep ook de sabotage van het spoor is besproken. Het ging onder meer over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. De politie wil niet ingaan op de vraag wie er verantwoordelijk lijkt. Aan het begin van de avond is opnieuw een metalen staaf gevonden op het spoor. Deze keer tussen Holten en Rijssen in Overijssel. De NS gaat uit van opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. Die waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cybersecurity Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Een commissie die de moord op 7 baby's in een ziekenhuis in Liverpool heeft onderzocht, is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. De Britse verpleegkundige Lucy Letby werd 3 jaar geleden veroordeeld voor de moorden. Zeker 2 van de baby's hadden kunnen worden gered als eerder was ingegrepen, zeggen de onderzoekers. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie 1 plaatsje naar de 4e positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer, het is bewolkt en het kan wat regenen. In het zuidoosten en oosten kunnen dat stevige buien zijn. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij Teugen op de Veluwe zijn opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat uit van een nieuwe sabotageactie. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en morgenochtend ook extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die vandaag op het spoor werden gevonden. En het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd. Waardoor er ook weinig beelden van zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma was gehaald. Macklemore zegt dat hij niet meer mag optreden vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraak op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mee mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor zijn tour. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie een plaatsje naar de vierde positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: luisteren naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

0: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en komende ochtend extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die gisteren op het spoor werden gevonden en het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd, waardoor er ook weinig beelden zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Bij Teug op de Veluwe zijn gisteravond ook opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er daar een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat opnieuw uit van een nieuwe sabotageactie. Treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. In totaal zijn er 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen gisteren. Er werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boeren. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog. Kritische Iraniërs in het Westen worden bespioneerd door het regime in Teheran. Het gebeurt met software die de Iraanse dienst op hun apparaten zet. Die waarschuwing komt van de inlichtingendienst IVD samen met de Amerikaanse FBI en het Britse Cybersecurity Center. Via sociale media wordt het vertrouwen van Iraanse dissidenten gewonnen en hen gevraagd hun bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Activisten en journalisten die slachtoffer zijn geworden zijn op de hoogte gesteld. Om hoeveel mensen het gaat, zegt de AIVD niet. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

Van de stilte in het Van Bergen-IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf.

0: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het zevende lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is het nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. In Amsterdam-West is gisteravond een grote brand uitgebroken in een supermarkt. Daarbij kwam ook veel rook vrij. De bewoners van 5 bovengelegen woningen moesten hun huis uit. Ze werden opgevangen in het politiebureau aan de overkant van de straat. Niemand raakte gewond. Wel is er veel schade aan de supermarkt in Amsterdam-West. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn voorlopig laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Vandaag ook geregeld een bui overdag, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag daarbij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.